0: Zon en Breugel.
1: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Amerika heeft naar verluidt de dood van minstens 4 militairen in de oorlog met Iran niet openbaar gemaakt. Dat meldt de Washington Post. 6 hoge ambtenaren zouden hebben bevestigd dat er sinds de oorlog begon op 28 februari zeker 22 Amerikaanse militairen zijn overleden, terwijl er maar 18 in de boeken staan. Volgens de krant zijn de ambtenaren gefrustreerd over de onduidelijkheid van het Pentagon, maar dat wil geen vragen over de kwestie beantwoorden. De Amerikaanse president Trump verbant per direct 3 grote nieuwsmedia CNN, MS Now en Politico uit het Witte Huis omdat ze nepnieuws verspreiden, maar hij onderbouwt zijn bewering niet. Op zijn platform Truth Social schrijft Trump dat ze voortdurend fictie en leugens over hem, zijn regering en de Verenigde Staten verspreiden. Of de betrokken media de beslissing van de president juridisch gaan aanvechten is nog onbekend. Dat kan wel als uitsluiting een vergelding is vanwege berichtgeving. In België is in Bree, vlakbij de Nederlandse grens, een groot drugslaboratorium gevonden. Er zijn 5 arrestaties verricht, 4 verdachten komen uit Nederland. In het lab werden crystal meth en MDMA gemaakt. Volgens het pakket van Limburg gaat het om een van de grootste drugslaboratoria die de afgelopen jaren is ontdekt. Met alle spullen die gevonden zijn zouden zo'n 800.000 pillen gemaakt kunnen worden, met een straatwaarde van 2,5 miljoen euro. In Duitsland zijn de regering en deelstaten het eens over een plan om de prijzen aan de pomp te verlagen. De accijns op diesel en benzine gaat met 17 cent per liter naar beneden. Daarnaast komt er een maximumprijs voor diesel en benzine. Wat die prijs wordt is nog niet bekend. Deze week stegen de brandstofprijzen in Duitsland naar recordhoogte. Transportbedrijven vroegen de hulp van de regering. In het voorjaar was er in Duitsland ook een tankkorting van 17 cent per liter. En dan nog het weer. Vannacht in het noordwesten af en toe wat lichte regen bij een graad of 14 en een matige aan de kust krachtige zuidwestenwind. Overdag is het grijs met kans op wat regen en het wordt 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, hout.

0: één stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Zon en Breugel.
2: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
1: Radio SNB 107.5 FM.
2: En overal via radiosnb.nl.
1: Radio SNB.
2: Met dit uur. De Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: De energieprijzen stijgen maar door. De noodzaak om energie te besparen is nog nooit zo hoog geweest. Doe je het niet zozeer voor het milieu, dan doe je het wel voor je eigen portemonnee. Voor al dit soort vragen organiseert Zon Energie elke eerste en derde zaterdag van de maand tussen 11 en 1 een vast inloopspreekuur in het Dommelshuis. U vindt het energieloket aan de grote leestafel, meteen bij binnenkomst links. De vrijwilligers en de energiecoaches van Zon Energie helpen u graag op weg om energie en geld te besparen. In aanvulling op dit fysieke energieloket in het Dommelshuis heeft Zon Energie samen met de gemeente ook een digitaal energieloket voor Zon en Breugel ontwikkeld, waar u ook allerlei praktische tips en achtergrondinformatie vindt. Dit vindt u op regionaalenergieloket.nl/zonenbreugel.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Wil je de Nederlandse taal beter leren spreken door het te doen? Dat kan elke dinsdag vanaf 19:30 in het Taalcafé. Vind je het soms moeilijk om een gesprek te voeren? Lijkt het je fijn om in kleine groepjes van maximaal 5 personen en een vrijwilliger met anderen te oefenen? Het Taalcafé is elke dinsdag op een gezellige plek in Donnershuis, waar je zonder de druk van een lesprogramma kan oefenen.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Elke maandagavond is erfgoedcentrum De Ravenpoort geopend aan de Rijksluisstraat 10 in Oorschot. Van 7 tot 9 s'avonds kunnen bezoekers hier terecht voor een duik in de geschiedenis van Oorschot. Historische documentatie is zorgvuldig geordend en ook digitaal is er veel informatie beschikbaar. Het centrum biedt daarmee een toegankelijke plek voor iedereen die meer wil weten over het lokale erfgoed en de historie van de regio. De openstelling loopt wekelijks door tot het begin van januari 2027.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel.
1: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Amerika heeft naar verluidt de dood van minstens 4 militairen in de oorlog met Iran niet openbaar gemaakt, dat meldt de Washington Post. 6 hoge ambtenaren zouden hebben bevestigd dat er sinds de oorlog begon op 28 februari zeker 22 Amerikaanse militairen zijn overleden, terwijl er maar 18 in de boeken staan. Volgens de krant zijn de ambtenaren gefrustreerd over de onduidelijkheid van het Pentagon, maar dat wil geen vragen over de kwestie beantwoorden. De Amerikaanse president Trump verbant per direct de 3 grote nieuwsmedia CNN, MS Now en Politico uit het Witte Huis omdat ze nepnieuws verspreiden, maar hij onderbouwt zijn bewering niet. Op zijn platform Truth Social schrijft Trump dat ze voortdurend fictie en leugens over hem, zijn regering en de Verenigde Staten verspreiden. Of de betrokken media de beslissing van de president juridisch gaan aanvechten is nog onbekend. Dat kan wel als uitsluiting een vergelding is vanwege berichtgeving. In België is in Bree, vlakbij de Nederlandse grens, een groot drugslaboratorium gevonden. Er zijn 5 arrestaties verricht. 4 verdachten komen uit Nederland. In het lab werden crystal meth en MDMA gemaakt. Volgens het pakket van Limburg gaat het om een van de grootste drugslaboratoria die de afgelopen jaren is ontdekt. Met alle spullen die gevonden zijn zouden zo'n 800.000 pillen gemaakt kunnen worden, met een straatwaarde van 2,5 miljoen euro. In Duitsland zijn de regering en deelstaten het eens over een plan om de prijzen aan de pomp te verlagen. De accijns op diesel en benzine gaat met 17 cent per liter naar beneden. Daarnaast komt er een maximumprijs voor diesel en benzine. Wat die prijs wordt, is nog niet bekend. Deze week stegen de brandstofprijzen in Duitsland naar recordhoogte. Transportbedrijven vroegen de hulp van de regering. In het voorjaar was er in Duitsland ook een tankkorting van 17 cent per liter. En dan nog het weer. Vannacht in het noordwesten af en toe wat lichte regen bij een graad of 14 en een matige aan de kust krachtige zuidwestenwind. Overdag is het grijs met kans op wat regen en het wordt 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Een schone werkplek, een frisse school of blinkend schone ramen? MP Facility regelt het. Van dagelijks schoonmaakonderhoud tot bouwoplevering. MP Facility. Voor kantoren, scholen, VVE's en instellingen. MP Facility. Betrouwbaar en professioneel. Kijk snel op mpfacility.nl.
3: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
4: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
1: Station met de meeste muziekvariatie
0: en het laatste nieuws.
5: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
5: Radio SNB.
1: Met dit uur de Meer Muzieknacht.
6: Yo, blood, check it out. Boy, is she hitting on all 9 yeah? Why don't you vacate gate while I check it out?

0: Dit is het regio-prikbord.
1: De geheugensociëteit Curiosa in Geldrop is er voor ouderen met beginnende dementie die interesse hebben in kunst, muziek, literatuur, filosofie en wetenschap. Iedere week staat er een ander onderwerp centraal. Regelmatig is er een gastspreker en in de bibliotheek zijn ook materialen over dementie te vinden, zoals spelletjes en andere geheugenspelmaterialen. De sociëteit komt iedere dinsdag bijeen van 11:30 tot 12:00 smiddags in bibliotheek Dommeldal, Heuvel 94 in Geldrop. Deelname kost €3 per keer. Aanmelden of meer informatie kan via Yasser Idrissi via yasser.idrissi@lefgroep.nl.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

Onderweg, buiten zon en breugel, maar wil je wel naar Radio SMB luisteren? Ook op je mobiel. Luister naar het station voor zon en breugel. Surf naar radiosmb.nl en klik op Luister Live.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Zoek je gezelligheid en beweging? Sluit je dan aan bij Wandelfit van Zon en Breugel Verbind. Elke donderdagmiddag verzamelen ze in het Dommelhuis aan de Kerkstraat 2 in Zon en Breugel. Het is een uitnodiging voor iedereen, maar zeker ook voor senioren die graag samen met leeftijdsgenoten wandelen door het dorp. Na een frisse wandeling van 2 uur zetten ze een lekker kopje koffie neer in het Dommelhuis. De eerste editie was op donderdag 4 juni, aanvang 1 uur in de middag. Maar kom gewoon langs elke donderdagmiddag.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: In de haven van Oorschot is iedereen welkom voor een gezellige ontmoetingsmoment. Iedere eerste woensdag van de maand kunnen ouderen, jongeren en mensen die graag nieuwe contacten willen leggen vrijblijvend binnenlopen voor een praatje, een ontmoeting en een gratis kopje thee of koffie. Bij mooi weer vindt de ontmoeting plaats bij de haven, bij regen op de Waterengel. De bijeenkomst is van 10 uur 's ochtends tot 12 uur 's middags bij de Waterengel aan de Rijt in Oorschot.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Amerika heeft naar verluidt de dood van minstens 4 militairen in de oorlog met Iran niet openbaar gemaakt, dat meldt de Washington Post. 6 hoge ambtenaren zouden hebben bevestigd dat er sinds de oorlog begon op 28 februari zeker 22 Amerikaanse militairen zijn overleden, terwijl er maar 18 in de boeken staan. Volgens de krant zijn de ambtenaren gefrustreerd over de onduidelijkheid van het Pentagon, maar dat wil geen vragen over de kwestie beantwoorden. De Amerikaanse president Trump verbant per direct de 3 grote nieuwsmedia CNN, MS Now en Politico uit het Witte Huis omdat ze nepnieuws verspreiden, maar hij onderbouwt zijn bewering niet. Op zijn platform Truth Social schrijft Trump dat ze voortdurend fictie en leugens over hem, zijn regering en de Verenigde Staten verspreiden. Of de betrokken media de beslissing van de president juridisch gaan aanvechten is nog onbekend. Dat kan wel als uitsluiting een vergelding is vanwege berichtgeving. In België is in Bree, vlakbij de Nederlandse grens, een groot drugslaboratorium gevonden. Er zijn 5 arrestaties verricht. 4 verdachten komen uit Nederland. In het lab werden crystal meth en MDMA gemaakt. Volgens het pakket van Limburg gaat het om een van de grootste drugslaboratoria die de afgelopen jaren is ontdekt. Met alle spullen die gevonden zijn zouden zo'n 800.000 pillen gemaakt kunnen worden, met een straatwaarde van 2,5 miljoen euro. In Duitsland zijn de regering en deelstaten het eens over een plan om de prijzen aan de pomp te verlagen. De accijns op diesel en benzine gaat met 17 cent per liter naar beneden. Daarnaast komt er een maximumprijs voor diesel en benzine. Wat die prijs wordt is nog niet bekend. Deze week stegen de brandstofprijzen in Duitsland naar recordhoogte. Transportbedrijven vroegen de hulp van de regering. In het voorjaar was er in Duitsland ook een tankkorting van 17 cent per liter. En dan nog het weer. Vannacht in het noordwesten af en toe wat lichte regen bij een graad of 14 en een matige aan de kust krachtige zuidwestenwind. Overdag is het grijs met kans op wat regen en het wordt 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Mensenrelatie, Radboud Visser.
3: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
2: Jazeker.
4: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
5: Mag.
2: Wat mag?
5: Je weet wel, Mac.
2: Hè?
5: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
6: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
7: Ik wil graag meedoen. Maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
8: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
7: Help je mee?
9: Wil jij je privéadres niet langer openbaar maken, maar wel professioneel voor de dag komen? Huur dan al een zakelijk postadres vanaf €9,95 per maand. Of kies voor een compleet bedrijfsadres voor slechts €19,95 per maand. Inclusief digitaal gescande post en maandelijks opzegbaar. Regel het vandaag nog eenvoudig via mijnbedrijfsadres.nl.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
10: Radio
0: SNB
10: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
10: Radio
0: SNB. Met dit uur de beste muziekvariatie voor het weekend. Non-stop.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Kinderen en volwassenen kunnen zich laten verwonderen door het Muizenhuis van Wouter in Museum, de Vier Kwartieren in Oorschot. Bezoekers ontdekken daar allerlei kleine kamertjes, bijzondere minispulletjes en natuurlijk de vrolijke muisjes. De tentoonstelling is niet alleen leuk voor kinderen, maar ook voor ouders, opa's en oma's. Het Muizenhuis is dagelijks te bezoeken van 2:30 tot 4:30... 's middags bij Museum De Vier Kwartieren, Sint-Odulfusstraat 11 in Oorschot.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Wil je meer zelfvertrouwen krijgen in de digitale wereld? Loop je soms vast bij internetbankieren, het installeren van een app, of wil je eindelijk leren werken met Word of Excel? Dan ben je van harte welkom op het wekelijkse oefenplein van Bibliotheek Dommeldal. Dit is een gratis en toegankelijke plek waar je rustig kunt oefenen met de computer, telefoon of tablet. Je kiest dan zelf wat je wilt leren of oefenen. Elke woensdagmiddag tussen 16:30 en 17:00 is iedereen van harte welkom bij de bibliotheek in Zonnebreugel, Kerkplein 5 in Zon. Je kunt vrij binnenlopen en deelname is gratis.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel
1: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Amerika heeft naar verluidt de dood van minstens 4 militairen in de oorlog met Iran niet openbaar gemaakt, dat meldt de Washington Post. 6 hoge ambtenaren zouden hebben bevestigd dat er sinds de oorlog begon op 28 februari zeker 22 Amerikaanse militairen zijn overleden, terwijl er maar 18 in de boeken staan. Volgens de krant zijn de ambtenaren gefrustreerd over de onduidelijkheid van het Pentagon, maar dat wil geen vragen over de kwestie beantwoorden. De Amerikaanse president Trump verbant per direct de 3 grote nieuwsmedia CNN, MS Now en Politico uit het Witte Huis omdat ze nepnieuws verspreiden, maar hij onderbouwt zijn bewering niet. Op zijn platform Truth Social schrijft Trump dat ze voortdurend fictie en leugens over hem, zijn regering en de Verenigde Staten verspreiden. Of de betrokken media de beslissing van de president juridisch gaan aanvechten is nog onbekend. Dat kan wel als uitsluiting een vergelding is vanwege berichtgeving. In België is in Bree, vlakbij de Nederlandse grens, een groot drugslaboratorium gevonden. Er zijn 5 arrestaties verricht. 4 verdachten komen uit Nederland. In het lab werden crystal meth en MDMA gemaakt. Volgens het pakket van Limburg gaat het om een van de grootste drugslaboratoria die de afgelopen jaren is ontdekt. Met alle spullen die gevonden zijn zouden zo'n 800.000 pillen gemaakt kunnen worden, met een straatwaarde van 2,5 miljoen euro. In Duitsland zijn de regering en deelstaten het eens over een plan om de prijzen aan de pomp te verlagen. De accijns op diesel en benzine gaat met 17 cent per liter naar beneden. Daarnaast komt er een maximumprijs voor diesel en benzine. Wat die prijs wordt is nog niet bekend. Deze week stegen de brandstofprijzen in Duitsland naar recordhoogte. Transportbedrijven vroegen de hulp van de regering. In het voorjaar was er in Duitsland ook een tankkorting van 17 cent per liter. En dan nog het weer. Vannacht in het noordwesten af en toe wat lichte regen bij een graad of 14 en een matige aan de kust krachtige zuidwestenwind. Overdag is het grijs met kans op wat regen en het wordt 19 tot 22 graden. Tot zover het radio nieuws.
3: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.
4: Zie jij ook dat je advertentiebudget weglekt aan mensen buiten je regio? Met lokaaladverteren.nl sta je op premium sites als nu.nl, ad.nl en Buienradar alleen in jouw gekozen gebied. Al vanaf 10 euro per dag met gratis voorbeeldbanner en binnen 24 uur een gratis campagnevoorstel. Check de mogelijkheden op lokaaladverteren.nl.
1: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
5: Radio
1: SNB
5: 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
5: Radio-snb.
1: Met dit uur. De beste muziekvariatie voor het weekend. Non-stop.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Alle even weken is er in het Dommelhuis een bankinformatiepunt. Voor senioren en andere mensen die ondersteuning nodig hebben in het regelen van bankzaken. Ongeacht bij welke bank men markeert. De bankmedewerker zal je begeleiden in vraagstukken omtrent bankzaken. Hij of zij zal niet ter plekke persoonlijke bankzaken behandelen of via internet in persoonlijke bankgegevens kijken. Wel kan de bankmedewerker bijvoorbeeld samen met de bezoeker de klantenservice van de bank bellen of kan verwezen worden naar de verschillende andere informatiekanalen en initiatieven die binnen het Dommelshuis of de gemeente Zon en Breugel beschikbaar zijn. Het bankinformatiepunt is er alle even weken vanaf 4 uur 's middags in het Dommelhuis.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Inwoners van Zonnebreugel en omgeving zijn elke tweede maandag van de maand van 1 uur in de middag tot 3:30 welkom tijdens het inloopspreekuur van huis naar werk. Hier kan een ieder hulp krijgen bij vragen over werk, scholing en ontwikkeling. Het inloopspreekuur vindt elke tweede maandag van de maand van 1 tot 3:30 plaats in het Dommelshuis, Kerkplein 5 in Zonnebreugel. Huis naar Werk is een samenwerking tussen gemeenten en organisaties in Zuidoost-Brabant, gericht op het bieden van 1 ingang en 1 contactpersoon voor alle vragen over werk, scholing en ontwikkeling.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Jos Daarstra met het radionieuws. Dieseltanken wordt opnieuw duurder en bereikt vandaag een recordprijs van €2,82 per liter, meldt consumentenplatform United Consumers. Ook benzine was deze week al op een recordprijs gekomen, maar die is inmiddels iets gedaald. Experts verwachten dat brandstof de komende tijd nog duurder wordt. In Duitsland komt er juist een nieuwe tankkorting van 17 cent per liter en wil de overheid ook een maximumprijs invoeren. De Amerikaanse president Trump zegt dat de VS en Denemarken een permanente afspraak hebben gemaakt over Groenland. De VS krijgen daarmee volgens hem de controle over de veiligheid op het eiland. Trump zegt dat tegenstanders van de VS er geen militaire basis mogen hebben zonder Amerikaanse toestemming. En ook geen gevoelige investeringen mogen doen. Denemarken houdt het erop dat er een akkoord aankomt. Het Amerikaanse leger stond dit voorjaar bijna op het punt een Chinees schip te enteren door foutieve informatie van een AI-chatbot. Volgens CNN dacht een analist ten onrechte dat het schip onderdelen voor een kernwapenprogramma vervoerde. Amerikaanse vliegtuigen waren al onderweg en militairen maakten zich klaar om aan boord te gaan. Pas toen bleek dat het inlichtingenrapport onjuist was. Pentagon heeft nog niet gereageerd. Nederlanders zouden voor 8 dagen eten in huis moeten hebben, in plaats van de huidige 3 dagen. Dat staat in een onderzoek van het Klingendaal Instituut en de Erasmus Universiteit. Onze voedselvoorziening is kwetsbaar, bijvoorbeeld bij een cyberaanval, overstroming of oorlog. Supermarkten hebben nu weinig voorraad om de kosten zo laag mogelijk te houden, waardoor de schappen snel leeg kunnen raken. Dan nog het weer, veel bewolking en vooral in het noordwesten af en toe wat lichte regen. Het wordt 19 tot 22 graden. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind. Aan zee windkracht 6. Tot zover het radionieuws.
2: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
3: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk.

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Zonnebreugel.
2: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
1: Radio
2: SNB
1: 107.5 FM.
2: En overal via radiosnb.nl.
1: Radio
2: SNB.
3: Muzieksafari, een muzikale reis onder leiding van Gert Poppelier. Laat je meevoeren door het verrassende muzikale landschap. De Muzieksafari begint nu.

Zo, we zijn weer begonnen met de Muziek Safari. En nou, fijn dat jij er ook weer bij bent vandaag. En te gast bent bij mijn programma. Nou, altijd weer fijn om al die bekende gezichten zogenaamd te kunnen zien. We begonnen met Hamid El Jera. Een Egyptisch-Libische zanger, songwriter, producer. En geldt als een van de meest invloedrijke figuren in de Arabische popmuziek. En wellicht was dit een kennismaking van jou met deze zanger. Voor mij in ieder geval wel. Ik had er nog nooit van gehoord. En kwam dit nummer tegen. Denk, dat past mooi in de Muziek Safari. Maar dan als opener van deze muzikale wandeling. Goed, we gaan lekker verder. En we komen nu bij een tijdloze ballad uit 1973 van Jim Croce. Geschreven in december 1970, toen hij hoorde dat zijn vrouw Ingrid zwanger was. Oorspronkelijk geen single, maar na zijn plotselinge overlijden in september 1973 kreeg het nummer massale airplay en werd het alsnog uitgebracht. Hele breekbare tekst over sterfelijkheid en verlangen naar meer. Dat raakte toen toch wel een snaar.

0: when I'm pushing up daisies, don't forget, you're still my buddy.
1: De blues, vast ingrediënt in de muzieksafari, bent je wel gewend, inmiddels hier van mij. En ja, ze was zeker regelmaat komen er ook van die pareltjes langs, zoals deze uit 2010, een historisch moment in de blues. Buddy Guy samen met B.B. King, Stay Around a Little Longer. Twee iconen die elkaar nog eens muzikaal vast weten te houden. In 1973 bracht Dolly Parton een nummer uit dat ze uitgroeide tot een country klassieker van de allerbovenste plank. Jolene, opgenomen in 1973, dus op 22 mei, vertelt het verhaal van een vrouw die smeekt of haar rivalen haar man niet zal afpakken. De single werd de nummer 1 hit in heel erg veel landen en ook na haar overlijden werd het zomaar plotseling weer een enorme grote hit en stond ook in heel veel lijsten weer geparkeerd. Hier komt ze aan, Jolene, Dolly Parton.

Jawel, aan het Outback of the Barn van David Larson, een jazznummer uit 2021, afkomstig van zijn album The Mullican Chronicles. Het is een eerbetoon aan bariton saxlegende Jerry Mullican en wiens composities Larson op dit album opnieuw tot leven brengt. Was duidelijk te horen dat sax gebeuren. We gaan eens eventjes naar een Nederlandse productie. In 2020 brachten Numidia en John West een verrassende samenwerking uit die meteen bleef hangen. En Habibi combineert Nederlandse pop met Arabische klanken en een onweerstaanbare zomerse vibe. De werd een grote hit voor miljoenen streams. En laat ook wel horen hoe sterk de mix van twee totaal verschillende stemmen kan werken.

Anne Herme van Veen, dat lied verscheen in 1986 als single, als titeltrack van zijn album Anne. En die werd geschreven door Hans-Jürgen Buchner en Herman van Veen himself. En het gaat uiteraard over zijn dochter Anne en werd een van zijn meest herkenbare luisterliedjes. Kortom, een klassieker uit zijn rijke kleinkunstrepertoire. Dan gaan we nu even terug naar 1967. Het jaar waarin de Rolling Stones een van hun meest dromerige en melancholische hits uitbrachten. Ruby Tuesday, geschreven door Keith Richards en Brian Jones. Dat valt op door die hele zachte strijkers en die recorderpartij en Mick Jagger's ingetogen zang. Een nummer waarvan ik wel durf te stellen dat het de kwetsbare kant van de Stones laat horen.

Ja, zo'n track die je nooit, maar ook nooit op de grote radiozenders hoort. Your Love Is Mine van The New Master Sounds. Ja, daar hoort je bij ons thuis in de muziek safari in het vakje Onbekend. Oorspronkelijk uitgebracht in 2003 met de vocals van Karina Bailey Ray en later verscheen het opnieuw als single. En toen was het 2006. Een heerlijk funk neo-soul track. Zeer prettig om naar te luisteren. Verder met de Vlaamse zangeres Cato. Die bracht ooit het debuutsingle uit 1, 2, 3, 4. Ja, weet je, zo'n Vlaams popnummer. Lekker speels, fijn om te horen.

heerlijke Nederlandse productie Boom van Samuel Welton en Rosso verscheen dit jaar 2026. Die eerste gezamenlijke single. Hele vrolijke Nederlandstalige track waarin beide artiesten als wingman proberen elkaar te helpen bij hetzelfde meisje. Over vriendschap gesproken al dus. We gaan terug naar 1972, waarin het Londense collectief Simande een unieke mix van funk, soul en Caribische ritmes de wereld injaagt. Bra werd een soort cultfavoriet dankzij die onweerstaanbare groove en die kenmerkende Bra-shout. Een nummer dat talloze hip-hop producers inspireerde en eigenlijk nog steeds klinkt alsof het gisteren is opgenomen.

Success Has Made a Failure of Our Home van Sinéad O'Connor uit 1992 stamt dit lied. Ze kwam uit als single, staat ook op haar album Am I Not Your Girl uit hetzelfde jaar. Heel dramatisch lied geschreven, oorspronkelijk door Johnny Mullins. En die laat toch wel een hele emotionele geladen versie vertolken. En ook een nummer die je niet gaat horen in de top 2000 of wanneer dan ook. Daarom dus gedraaid hier in de Muziek Safari. In 2018 verraste Nilsson met een nieuwe en strakke sound. IJskoud, dat is zo'n moderne popsong met elektronische invloeden, waarin hij zingt over afstand, emotionele kou, het loslaten van een relatie en wat je nog meer allemaal aan ellende kunt bedenken. Het is

Ja, waarom zou je dat doen? Maar dat laten we gewoon eventjes aan Nielson over. Weet je, als ik dit pad van de muzikale safari eens eventjes afkijk, dan zie ik dat we bijna gekomen zijn aan het einde van de eerste etappe. We gaan even pauzeren, frisje inschenken en een reep even openscheuren. Kortom, ik zorg wel dat ik niks tekort ga komen en zo dadelijk treffen wij elkaar weer voor etappe nummer 2. We gaan dit eerste uur uit met Earth and Fire en nummer Memories. Tot zo dadelijk.

0: Zon en Breugel
1: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws. Een verdachte van een autobrand is vannacht aangereden op de A2 bij Maastricht. De politie kreeg rond 1 uur een melding van een autobrand op de Kasteel Hillenraadweg, waar een auto nog in brand stond. Getuigen vertelden dat de verdachte te voet waren gevlucht richting de A2. Kort daarna werd een persoon aangereden op de snelweg. Of het gaat om dezelfde verdachte, onderzoekt de politie. De Russen gaan dit weekend naar de stembus voor de Duma, het Russische parlement. De verkiezingen duren van 18 tot 20 september, maar kiezers hebben weinig te kiezen. De uitslag staat vooraf vrijwel vast. De regeringspartij Verenigd Rusland is niet populair, maar de echte oppositie is uitgesloten of monddood gemaakt. Volgens kenners zijn de 4 andere partijen in het parlement vooral bedoeld om keuze na te bootsen, terwijl ze het systeem van Poetin in stand houden. Dieseltanken wordt opnieuw duurder en bereikt vandaag een recordprijs van €2,82 per liter, meldt consumentenplatform United Consumers. Ook benzine was deze week al op een recordprijs gekomen, maar die is inmiddels iets gedaald. Experts verwachten dat brandstof de komende tijd nog duurder wordt. In Duitsland komt er juist een nieuwe tankkorting van 17 cent per liter en wil de overheid ook een maximumprijs invoeren. Dichter Jules Deelder heeft nu officieel zijn eigen plein in Rotterdam. Het bronzen beeld van de nachtburgemeester verhuist van de Nieuwe Binnenweg naar het J.A. Deelderplein, op de hoek met de Jozefstraat en de Van Spijkstraat. Het plein werd in 2022 al naar hem vernoemd, maar wordt nu pas echt ingericht. De plek is niet toevallig. Deelder onthulde er zelf ooit zijn dichtregel: de omgeving van de mens is de medemens. Deelder overleed in 2019 op 75-jarige leeftijd. Dan nog het weer, veel bewolking en vooral in het noordwesten af en toe wat lichte regen. Het wordt 19 tot 22 graden, bij matige tot krachtige zuidwestenwind. Aan zee windkracht 6. Tot zover het radionieuws.
3: Start de motor. De boerderij wacht.
4: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
5: Ontdek Suriname met de Torarica Group, waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
6: Gerenommeerde topmerken kunststof kozijnen kopen voor echte groothandelsprijzen? BSI is uniek in haar prijsstelling. Benieuwd naar jouw voordeel? Bekijk het direct op bsikozijnen.nl. En oh ja, BSI is met BSIJ.
1: Het station met de meeste muziekvariatie
0: en het laatste nieuws.
1: Radio
0: SNB
1: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
1: Radio
0: SNB.
7: Je luistert naar de Muziekspari.

Zo, beste mensen. Even de feestjes van de wandelschoenen weer vastgestrikt. Even wat gedronken, een appeltje gegeten. En dan gaan we verder met de wandeling in de muzieksafari. Fijn dat je er nog bij bent. We hoorden zo net Susanne Veka met het nummer Tom's Dinner. En wat je nu hoorde, het was meer een iconische observatie van een New Yorks diner. En werd nu leef ingeblazen door DNA, zoals die formatie heet. En dat hoorde je nou zojuist hier in de muzieksafari als lekker begin van deze wandeling. Be My Day, nummer 1 hit uit april 1974 van The Cats, afkomstig van het album Love in Your Eyes. Het nummer werd geschreven door Larry Murray. In de Verenigde Staten werd het ook opgenomen en de single stond wekenlang bovenaan in de Nederlandse top 40.

Ja, ja. Fiona Boys, Party at Reds. Avond met muziek, drank en plezier. En ja, de geleerden zijn het niet helemaal eens hoor. Is het nou een moderne country pop track of is het blues? Nou goed, we laten een beetje het midden klonk. Lekkere vibe zat erin, lekker sfeertje. En daar gaat het helemaal om in de muziek. De single van Topic en Becky Jean kwam uit dit jaar in april. En gewoon lekker een zomerse hit.

0: Fly With Me, een compositie van Ibrahim Marouf, de Frans-Libanese trompetist die bekend staat om zijn unieke mix van jazz, klassieke muziek en Oosterse melodieën. Dit nummer verscheen in 2011 op zijn album Diagnostic. Dit is wat ik doe. De single uit 1973 van Astrid Nijg, geschreven door haar toenmalige echtgenoot Lennart Nijg. Het nummer vertelt het naar waarheid opgetekende verhaal van een prostituee en zorgde bij de release voor veel discussie door de open rauwe thematiek. Bleef jarenlang toch wel liggen, of jarenlang, ondanks de aanvankelijke terughoudendheid bij radiozenders, werd het dankzij de toenmalige Radio Noordzee toch opgepikt en groeide uit tot een hit in Nederland en in Vlaanderen.
1: Nou doe je jas uit en warm maar eerst je handen, want koude jatten aan mijn lijf, daar ril ik van. Het lijkt wel winter, ik heb de kachel laten branden.

Four Seasons in One Day van Crowded House. Het nummer verscheen in 1992 op het album Rootface, geschreven door Neil Finn en Tim Finn. En ja, weet je, die titel die verwijst naar het onvoorspelbare weer in Melbourne, waar je letterlijk vier seizoenen op één dag kunt meemaken. Het lijkt misschien wel een beetje op Nederland, wie zal het zeggen. Goed, we gaan verder met de Maxi Safari. Je hoort zo dadelijk Let It All Blow, de funk en electro single uit 1984 van de Dance Band. Het nummer verscheen in meerdere internationale persingen, waaronder in Nederland, Duitsland, Spanje, de Verenigde Staten, Verenigd Koninkrijk. En ja, weet je, het is een nummer met een heel strak ritme. Ik zou zeggen, gewoon even lekker luisteren.

Nou, dat was dan de Maxi-Safari van deze week hier in de Muziek Safari. The Des Band en Let It All Blow. Volgende week weer een nieuwe Maxi-Safari. Wat? Nou, dat is nog een verrassing. Dat, trouwens, dat weet ik zelf nog helemaal niet. Dat ga ik van de week eens eventjes voorbereiden en even op zoek of ik wat fraais kan vinden. En dat zal zeker lukken. Het nummer Keeping My Eyes On You, een single van de Britse gitarist en songwriter Will Ludford. Het nummer verscheen in de jaren 2010 in de periode waarin Ludford meerdere soul- en blues-georiënteerde tracks uitbracht via zijn eigen label. Hij is bekend om zijn gitaarspel en zijn werk als sessiemuzikant en zijn samenwerking met uiteenlopende artiesten uit de Britse blues- en pop scene. En het nummer kreeg ook heel erg veel bekendheid via online releases en indie radiozenders. Nou, hier is hij dan, Will Ludford, Keeping My Eyes On You.

Zo, dat was Somber en het nummer dat hij zong. My Body Is Not Ready. Een heerlijke nummer in die track. En een lekker sfeertje, lekker om naar te luisteren. Emotioneel voor al die muziek van hem. Verder met Bart Peters en zijn single uit dit jaar, De Bevalligste. Peters schreef dit lied zelf. En ja, die track die past toch wel heel erg herkenbaar in zijn Nederlandse popstijl, waarin onder andere melodie en verhalende teksten centraal staan.

Dat was Billy Ray Cyrus met zijn 1992 versie van These Boots Are Made for Walking. Lekkere country rock over van de Nancy Sinatra klassieker uit 1966. Heerlijk om naar te luisteren, ook deze versie. Nederlandstalig hier weer in de muziek safari. Gerard Joling en André Haastes, blijf bij mij.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws. De afsluiting van het Twentekanaal dreigt veel vaker voor te komen en er is geen oplossing in zicht. Door de aanhoudende droogte is het kanaal dicht omdat het waterpeil te laag is. Dat zorgt voor grote financiële problemen bij bedrijven in Oost-Nederland. Brandstof en goederen moeten nu over de weg. Alleen al dat betekent wekelijks 5000 vrachtwagens extra op de weg. Binnenhavens gaan nu intensiever samenwerken om beter voorbereid te zijn op een volgende droogteperiode. Het vliegveld Luxemburg-Vindel was gisteravond enkele uren dicht nadat er drones waren waargenomen in de buurt van de luchthaven. Volgens de Luxemburgse luchtverkeersleiding werd uit voorzorg al het vliegverkeer stilgelegd. Een vlucht uit Londen moest uitwijken naar Luik en twee vluchten liepen uren vertraging op. Later op de avond werd de luchthaven weer vrijgegeven en is het vliegverkeer hervat. Waar de drones vandaan kwamen en wie erachter zit is nog niet bekend. De Oekraïense president Zelensky heeft president Trump en het Amerikaanse congres bedankt voor nieuwe sancties tegen Rusland. Trump zette vrijdag zijn handtekening onder de wet nadat het huis eerder deze week al instemde. Het omvangrijkste sanctiepakket sinds Trumps terugkeer in het Witte Huis in 2025 richt zich op de Russische energie- en defensiesector en de schaduwvloot van tankers. Ook maakt de wet heffingen tot 100% mogelijk op grote kopers als China en India. De Russen gaan dit weekend naar de stembus voor de Duma, het Russische parlement. De verkiezingen duren van 18 tot 20 september, maar kiezers hebben weinig te kiezen. De uitslag staat vooraf vrijwel vast. De regeringspartij Verenigd Rusland is niet populair, maar de echte oppositie is uitgesloten of monddood gemaakt. Volgens kenners zijn de vier andere partijen in het parlement vooral bedoeld om keuze na te bootsen, terwijl ze het systeem van Poetin in stand houden. Dan nog het weer, veel bewolking en vooral in het noordwesten af en toe wat lichte regen. Het wordt 19 tot 22 graden bij een matige tot krachtige zuidwestenwind, aan zee windkracht 6. Tot zover het radionieuws.
3: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten, die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
4: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.
5: AI, help! Ik kom mensen tekort. Familie regelt ervaren medewerkers. Vanaf 4 mensen tot complete ploegen. Volgekwalificeerd via SNA-gecertificeerde partners. Chat op wrk.team over wie u nodig heeft. En bekijk binnen 1 werkdag wie beschikbaar is. Familie, extra capaciteit wanneer u die nodig heeft. wrk.team.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Radio SNB.
6: Love your radio. Love your music. This is the best thing on your radio.
7: Peter Wilkens.

0: dat is een hele goede binnenkomer, of niet soms? Een goede morgen trouwens. En daar zijn we weer. Je kan weer 2 uur lang luisteren naar het programma Een Goedemorgen met Peter. Ik ben letterlijk en figuurlijk weer de platenkast ingedoken. En ik kwam er zelfs een paar platen tegen dat ik bij mijn eigen dacht van... Hey, dat is een tijd geleden dat ik die gedraaid heb. Dus gewoon lekker blijven luisteren. Dan kom je vanzelf tegen. Wat wil je nog meer?
1: Goedemorgen.

More than I can say. Ik heb trouwens nog een Bobby hier. En zijn achternaam is Bobby Vinton. Ja, dan hebben we hem helemaal compleet. Met ook een bekend nummertje. Ja. Dat is de titel.

En dan is hij nu echt afgelopen. Ja, dan denk je bij je eigen, wat deed hij net? Zet hij de volume zachter? Nee. Dat hoort zo, ja. Dat hebben ze bij de opname gedaan. Vonden ze leuk waarschijnlijk. Verder met de Bee Gees.

luistert naar het station waar letterlijk en figuurlijk muziek in zit. 24 uur per dag draaien wij hier de betere muziek. En dat natuurlijk speciaal voor jou.

En voor de liefhebbers van Elton John draaide ik een hele grote hit van hem. Mac en Katie Kassoon. Ga je gang, jongens.

En ik nam je mee naar het jaar 1973. Toen stond deze plaat zelfs nog een paar weken genoteerd. Ja, in de top 40. Vanzelfsprekend.

Carlos Santana. En dat met Willie Nelson. They all won to Mexico. Ja, tijd voor een gouden ouwe.

0: Zo, beste luisteraars, kijk ik even naar de klok. En wat zie ik dan? De eerste uur is alweer bijna voorbij. Ja. Ik geef lekker een bakje koffie inschenken.
1: SMB Radio. SMB. Zon en Breugel. 107.5 FM. En overal via radio.smb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Jos Thuisstra met het radionieuws. Door nieuwe plannen van het kabinet dreigen honderden kleine scholen in Nederland te verdwijnen, vooral in de steden. Daarvoor waarschuwen oude organisaties in de Telegraaf. Volgens directeur Luiks van oude vereniging Balans is het onderwijs op kleinere scholen vaak veel persoonlijker. Als zulke scholen wegvallen, loop je het risico op nog meer onderwijsuitval bij kinderen. Ouders vrezen dat kwetsbare kinderen de dupe worden als kleine scholen hun deuren moeten sluiten. In Den Haag vinden vandaag twee demonstraties plaats. Actievoerders onder de noemer Wij zijn het volk lopen in een mars van het Malieveld via onder meer de burgemeester Partijnlaan en plein 1813 weer terug naar het Malieveld. Tegelijkertijd is er een tegendemonstratie aangekondigd onder de naam Tegen fascisme en voor inclusiviteit op het Spuiplein. Er is politie op de been om alles in goede banen te leiden. De afsluiting van het Twentekanaal dreigt veel vaker voor te komen en er is geen oplossing in zicht. Door de aanhoudende droogte is het kanaal dicht omdat het waterpeil te laag is. Dat zorgt voor grote financiële problemen bij bedrijven in Oost-Nederland. Brandstof en goederen moeten nu over de weg. Alleen al dat betekent wekelijks 5000 vrachtwagens extra op de weg. Binnenhavens gaan nu intensiever samenwerken om beter voorbereid te zijn op een volgende droogteperiode. Bij een aanslag op een politiecomplex in Pakistan zijn zeker 31 mensen om het leven gekomen. De aanslag vond plaats bij een Sjiïtisch gebedshuis vlakbij de hoofdstad Islamabad tijdens het vrijdaggebed. Naast de doden raakten ook zeker 170 mensen gewond. Het is de tweede grote aanslag in korte tijd in Islamabad, waar grootschalig geweld de afgelopen jaren relatief zeldzaam was. Over daders is nog niets bekendgemaakt. Dan nog het weer, veel bewolking en vooral in het noordwesten af en toe wat lichte regen. Het wordt 19 tot 22 graden bij een matige tot krachtige zuidwestenwind. Aan zee windkracht 6. Tot zover het radionieuws.
1: Een schone werkplek, een frisse school of blinkend schone ramen? MP Facility regelt het. Van dagelijks schoonmaakonderhoud tot bouwoplevering. MP Facility. Voor kantoren, scholen, VVE's en instellingen. MP Facility. Betrouwbaar en professioneel. Kijk snel op mpfacility.nl.
3: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
4: Hemdforhem.nl, back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl. Online.

0: 10.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.
3: John en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
4: Radio SNB 107.5 FM.
3: En overal via radiosnb.nl.
4: Radio SNB.
5: Het is de muziek
6: die het hem doet.
3: Dit is Peter Wilkens.

Susy Quadro. En Chris Norman. En dat was de titel van de plaat. Bolland de Bolland. Een hitje uit 1972. Toen zongen ze namelijk dit.

Clouseau. En voor jou zongen ze Passie. En je hoort het, we draaien van alles wat hier. De betere muziek speciaal voor jou. 24 uur per dag gaat dat hier door. We gaan verder met de Stylistics. En je luistert naar het programma. Een goedemorgen met puntje. We gaan zingen. Luister maar.

had toen twee grote hits. Hij had er één getiteld Heino Digas. Zullen we ook wel een keertje draaien. En dit was dan de Loco Porti. Chico Twain.

Nou, voor degene die willen weten uit welk jaar deze plaat kwam. Dat is alweer een hele tijd geleden, dat kan ik je wel zeggen. Dat was namelijk 1985, ja. René Klein, Mr. Blue.

0: 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Google's AI-model Gemini heeft tijdens een test zelfstandig 3 bedrijven gehackt. De AI kreeg onverwacht toegang tot het internet en besloot toen om zelf bedrijven aan te vallen. Google werd in juli geïnformeerd over het incident en bevestigt het nieuws nu. Volgens het bedrijf is er geen schade veroorzaakt en zijn de getroffen bedrijven al ingelicht. Eerder gebeurden vergelijkbare incidenten met AI-modellen van OpenAI en Anthropic. De voorvallen zorgen voor nieuwe zorgen over de veiligheid en de ontwikkelingssnelheid van AI. Door nieuwe plannen van het kabinet dreigen honderden kleine scholen in Nederland te verdwijnen, vooral in de steden. Daarvoor waarschuwen ouderorganisaties in de Telegraaf. Volgens directeur Luiks van oudervereniging Balans is het onderwijs op kleinere scholen vaak veel persoonlijker. En als zulke scholen wegvallen, loop je het risico op nog meer onderwijsuitval bij kinderen. Ouders zijn nu bang dat kwetsbare kinderen de dupe worden als kleine scholen hun deuren moeten gaan sluiten. Het Twentekanaal kan rond 2050 iedere 2 jaar worden afgesloten door extreem lage waterstanden. Zo blijkt uit berekeningen die al jaren bekend zijn bij Rijkswaterstaat. Deze zomer lag het water al zo laag dat scheepvaart er tijdelijk niet mogelijk was. En dat kostte bedrijven in Oost-Nederland tientallen miljoenen euro's. Het probleem zit vooral bij een gemaal bij Zutphen dat onvoldoende werkt bij lage waterstanden. Maar een nieuw gemaal daar zou op zijn vroegst pas over 7 jaar klaar kunnen zijn. En de Amerikaanse president Trump heeft voor het eerst in zijn tweede termijn nieuwe sancties tegen Rusland ingesteld. De maatregelen zijn met name gericht op de Russische economie, banken en de olie- en gassector. Ook de 5 landen die veel Russische olie en gas kopen kunnen forse heffingen krijgen tot 100%. Daarnaast mag Oekraïne voor $2,7 miljard aan Amerikaanse wapens kopen, vooral raketten en luchtverdedigingssystemen. Het geld ervoor komt van de partners van Oekraïne. Het weer, veel bewolking en vooral in het noordwesten af en toe wat lichte regen. Het wordt 19 tot 22 graden bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Aan zee en boven het IJsselmeer heeft hij kracht 6. Tot zover het radionieuws.
3: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
7: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
8: Omdat ik samen verder wil.
9: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
10: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
11: Ga je op stedentrip, maar wil je TikTok-rijen vermijden? Ontdek de stad met de reisgidsen van Time to Momo. Vol routes en tips van locals. Verkrijgbaar in de boekhandel of op timetomomo.com.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
12: Radio
0: SNB
12: 107.5 FM.
0: En overal via radio snb.nl.
12: Radio
0: SNB. Met dit uur Radio Berkenstaten. Met Han Muller.

Ja, welkom in weer een nieuwe uitzending van de Radio Birkenstad. En het is weer druk dit weekend in en rond het dorp. En we hebben natuurlijk Camp Liberty. Maar gisteren neem het donderdag de scholen die daar geweest zijn. Ja, dat was natuurlijk feest. En dan hebben we de komend weekend. Is dat vandaag of morgen? De Liberty Trail. Waarbij we, ja, ik weet niet hoeveel voertuigen dat er weer naar Veghel gaan. En dan terugkomen naar Sonnenbreugel. Voor iedereen toegankelijk langs de weg. En hier in het Dommelhuis morgen een hele grote manifestatie rondom het thema Alzheimer. Ja, is toch iets waar we wel aandacht aan moeten besteden. Dus gaan we zeggen van nou, dan gaan we maar eens heel goed beginnen met wat leuke muziek. En omdat we het toch hebben over de Liberty en de doden, de herdenking van de bevrijding gisteren. Eergisteren, ik weet helemaal niet in de war. Eergisteren, ja, op de 17e. Gaan we eens even voor een echte plaat uit de oorlog 1944 namen. Deze drie dames dit nummer op. En die vonden dat wel helemaal passen dat er niet gedronken mocht worden in diensttijd. Maar ze deden dat toch volgens mij. Rum en Coca-Cola.

als dan de drank is in de man, dan zijn de vrouwen in de ban of zo. Maar dit waren de Andrew Sisters. En we hebben natuurlijk in Sol ook een Andrew Sister-formatie. Dat zijn de vocals. En afgelopen woensdag was Eva Vigilius als een van de vocals bij ons in uitzending. Om te praten over de vocals, natuurlijk haar carrière en nog meer dingen. Dus je kunt het altijd nog terugluisteren als u het gezellig vindt. Zijn dit natuurlijk de tijden waarin de oorlog herdacht wordt. En de tijden waarin ook het journaal bol staat van allerlei conflicten wereldwijd. Nou, in Jemen meer en de straat van Trump. Oh nee, de straat van Hormuz. En dan zijn er ook nog mensen die zeggen van, wij zouden eigenlijk de wereld willen verbeteren door te zingen. I'd like to teach the world to sing.

Ja, misschien kunt u zich nog herinneren in de jaren 80 dat u in de... Nee, misschien was het zelfs in de jaren 70 dat u in de bioscoop zat en dat er nog reclame was van sigaretten en dergelijke. En ook van een bekend drankenmerk uit Amerika. Met deze reclame waarop ze boven op de berg stonden en allemaal dat liedje zongen. De New Seekers, maar dat waren volgens mij de New Seekers plus voor en een beetje nog meer en zo. I'd like to teach the world to sing. We hebben hem een keer in de uitzending gehad, een paar weken geleden. En toen was hij zo slecht dat ik u beloofde. Ja, die moet ik nog een keer laten horen. Want het is zo'n perfecte plaat. Dan heb ik het natuurlijk over de Nederlandse formatie. Kajak van Ton Scherpenzeel. En met, dit is hun zeemeeuwtje. MUZIEK

En of er in Nederland mooie muziek gemaakt is. Hey, jongen, jongen, jongen. Kajak was dat in Seagull. En ja, dan denk ik dat het toch weer eens tijd is om u misschien wel eens even een vraag te stellen.

0: Neil Diamond was dat natuurlijk met Cracklin' Rosie. En dan was het alweer hoogste tijd voor... Ik ben veel te laat weer,
1: Ze kunnen het niet laten. Dus nu de verzoekplaat van Berkenstaten.

Dit was natuurlijk de verzoekplaat vanuit Berkenstaten. En die is deze week voor, zoals gesteld wordt, onze lieve gewaardeerde collega Henriette. Gewoon zomaar omdat ze dat verdient. En wij zijn het als Big Man en Big Man natuurlijk daarvan hard eens. Want als het dit ook niet dat het op haar slaat. Want het is desperado. Betekent eigenlijk een bandiet, een vrijbuiter. Of een wanhopige die niets meer te verliezen heeft. Nou, met een karakter, een roekeloos persoon, een bandiet of een nietsontziende rover. Nou, zo zie je, zo kennen wij Henriette helemaal niet. Dus dit was speciaal voor haar, Desperado van de Eagles. En wij gaan naar 1982, toen de formatie Yazoo werd opgericht. En ja, dit is eigenlijk de originele. En u weet, ik ben een liefhebber van a cappella groepen. En de Flying Pickets hebben er in 1983 rond kerst een geweldige hit mee gehad. Maar dit is het enige echte originele, Yazoo and Only You.

Vince Clark schreef het nummer toen hij nog lid was van de formatie Depeche Mode. Op een gegeven moment komt hij Alison Moyet tegen en samen vormen zij dus de formatie Yazoo. En dit was eigenlijk toch wel een beetje hun grootste hit. Maar het leuke is, ik heb bij het zoeken, want u weet natuurlijk dat ik met de regelmaat van de klok op YouTube aan het zoeken ben, kom ik een uitvoering tegen van Alison Moyet tijdens de Burberry Mode Show in 2016. Die wil ik u niet onthouden, daar gaan we nog een keer. Die ga ik nog een keer draaien. En dan zeg ik, ja, geef het maar eens even aan mij. Oftewel, gimme, gimme, gimme.

0: Señor Smith asked me how we make bugles in Mexico. It's simple. You take a big mice. You take a big nacho cheese. It's simple. Then you take a big mama, and she makes a big bag of bugles. It's simple.
1: Nieuw van Smith. Bugles. Extra brosse maishoorntjes met Mexicaanse nacho cheese.
2: It's simple.
3: Niet zo simpel, ja. Dat vindt u misschien wel goed. Maar goed, na deze reclame en na deze smaakmakerij gaan wij terug naar 1978. Naar de LP Cosmos Factory. De, ja, denk ik wel de beste LP van Creedence Clearwater Revival. En daarop staat dit hele verrassende nummer. Een compositie van John Fogerty. Obi dobi! Hey.

0: En als u mij nou vraagt, wat betekent dat, oebidoebi, dan zeg ik, I know nothing, I'm from Barcelona of van Zonnebreugel, maar ik heb geen idee. Ik heb trouwens ook geen idee wat Caspar van der Laan nou weer te vertellen heeft. Misschien dat hij u wat wijs kan maken.
1: And now for something completely different.
2: Ik heb iets wat ze noemen charisma. Ja, een hele mooie eigenschap. Charisma, dat heb ik. Hoe werkt dat? Nou, iemand komt de ruimte binnen, hij doet nog niks, hij zegt nog niks... en toch denk jij, wauw, wat een charisma. Ja, hele mooie eigenschap als een man dat heeft. Althans, zijn vaak mannen die dat hebben. Nee, ik bedoel, hè, vrouwen kunnen dat niet hebben. Dus omdat... Nee, maar vrouwen houden we niet zo van het op de voorgrond treden en in de spotlight te gaan staan. Dat is echt typisch een mannending. Vrouwen hebben veel meer liever een rol op de achtergrond. Dat bedoel ik. Ondersteunend, laat ik het zo zeggen. Ja. Verzorgend, dat is een beter woord misschien. Dienend, die bedoel ik. Dienend. Ja. En dat is ook helemaal niet erg, hè? Zo hebben we allemaal onze eigen rol. Vrouwen hebben ook geen ademsappel, dus dat is hetzelfde. Ja, en ik zeg niet dat jullie geen ademsappel hebben. Ik zeg alleen, bij jullie is hij een stuk kleiner. Hè? Want bij onze mannen in de puberteit is onze ademsappel gaan groeien. Die moeite hebben wij genomen. En daar hebben we ook een wat lagere stem van gekregen. En die is ook heel belangrijk voor ons. Hè? In de hogere in de hiërarchie, in leidinggevende functies. En draagt ook bij aan een stukje zelfvertrouwen. Wat weer heel belangrijk is bij charisma. Ja? Daarom, mannen onder elkaar, dat klikt gewoon met elkaar. Hè? Jij hebt charisma, ik heb charisma. Ook op de werkvloer, mannen onder elkaar, tuurlijk, het is efficiënt, dat is één. Ja? Maar het is ook dat stukje charisma, hè, wat ons verbindt. Van, oh, ik ben een man, ik heb een vacature. Oh, echt waar, ik ben ook een man en ik zoek een baan. Nou, te gek, kom er maar bij, geregeld. En dan, oh, echt waar, maar wil je mijn cv niet even bekijken? Waarom zou ik die willen zien? Je hebt charisma. He, je bent een man, ik herken mezelf. Kom er maar bij. En dan is er ook een vrouw en die zegt, oh, maar ik wil ook solliciteren. Oh, echt waar? Nou, jouw cv ga ik wel even grondig bestuderen. Nou, oh, je hebt hier 9 maanden niet gewerkt. Nou, dag. You are my guy. Mwah. Betekent wel, jongens, dat wij een bepaalde verantwoordelijkheid hebben op de werkvloer. Hè? Want wij zitten bovenaan en dat is top, dat is te gek. Maar wat is heel vervelend? De kloof op de werkvloer tussen mannen bovenin en vrouwen onderin. En wij moeten daar wat aan doen, want wij zitten hier. Hè? Wij kunnen de boel dus veranderen, want wij hebben de sleutel tot verandering. Want wij zitten hier. Wij zitten niet letterlijk hier. Hè? Wij zitten veel hoger nog. Hè? We zitten helemaal daar. Vrouwen zitten ook niet hier, hè? Maar veel dieper nog. Dieper, dieper, dieper. Maar als ik daar ga zitten, dan doe ik die mannen tekort en dat ga ik niet doen. Ja? Maar mijn mannen zijn aan zet. Wij moeten die kloof gaan dichten. Weet je wat wij zouden moeten doen, jongens? Wij zouden die vrouwtjes, hè? Die zouden wij gewoon eens eventjes bij het handje moeten nemen eigenlijk. En met kleine stapjes in begrijpelijke taal meenemen naar net onder ons niveau. Ja? En het zou toch te gek zijn als dankzij ons die kloof in de komende 100 jaar ietsje kleiner is geworden. En er gewoon veel meer vrouwen straks op middelmanagementniveau aan het werk gaan. We kunnen al zoveel bereiken in de komende 5, 6, 7 generaties. Ja, dus ik zeg echt, mannen, stap opzij. Mannen, ga aan de kant. Maak die weg vrij voor de vrouw. En gaat die weg naar een afgrond? Dat vind ik een terechte vraag. Daar ben ik ook heel bang voor. Maar als blijkt dat dat gaat gebeuren, nemen wij mannen het stuur over, draaien we die wagen om en dan mogen ze het nog een keer proberen. Ja, want onder onze supervisie gaat het ze lukken, want wij zijn mannen.
3: Mannen, mannen, mannen.
2: Er komt een maandag een vrouw naar ons toe op de werkvloer. En die zegt van, ik vind dat er hier geen veilige sfeer is op het werk. Nou, dan zeg ik, oké, hup, groepje mannen bij elkaar zetten. Ja, laten we het daar eens over hebben. Is dat zo? Nee. Nou, mooi. Opgelost.
0: Ja, menig vrouw zal waarschijnlijk in elke schoen 10 tenen hebben gehad bij het horen van dit verhaal van Caspar van der Laan, Charisma. Maar goed, het is een leuke parodie op een beetje de mannenmaatschappij. Deze jonge dame die had ook wel charisma, maar dan had ze dat vanwege haar uitstraling, haar enthousiasme, haar leuke, spontane gedrag. En natuurlijk ook haar stem. Olivia Newton-John, helaas niet meer onder ons, maar wel met een vrij omvangrijk oeuvre. Dit is een redelijk onbekende uit 1972, Bank of the Ohio.

Ja, terecht applaus, ondanks dat het een, wat ik al zeg, een redelijk onbekend nummer is van het repertoire van Olivia Newton-John. Maar goed, ja, en dan kom je zo aan de oevers van de Ohio en dan denk ik, jongens, ik ben toch wel een beetje een rijdende muzikant. Een reizende muzikant, of misschien wel een rijdende muzikant. In ieder geval, Nina en Mike vinden dat wel. Die zijn er stevig van overtuigd dat het hier gaat over varende muzikanten.

La la la is toch in elke taal universeel. Of het nou Nederlands is, of Engels, of Duits. Het is altijd la la la la la la la la. Ja, varende muzikanten, dan ben je natuurlijk onderweg en dan zie je overal de zonsondergang en de zonsopkomst en de zon en de regen en dergelijke. En zo kwamen de Kinks, die kwamen op Waterloo Square en die zagen daar inderdaad de sunset.

0: We keren even terug naar het midden van de jaren 60 met de Kings en Waterloo Sunset. De groep van Ray en Dave Davis. Maar goed, wij gaan eens even kijken hoe het is met hoe het in Frankrijk is eigenlijk. Denk ik misschien wel verstandig.
1: Hallo, dit is Mark van der Veer ook uit Slabroek. Tegen iedereen die nu naar Radio SNB luistert, hoef ik niet te zeggen luister naar Radio SNB, want dat doe je al. En tegen iedereen die nu niet naar Radio SNB luistert, hoef ik ook niet te zeggen dat ze naar Radio SNB moeten luisteren. Want dan horen ze toch niet, dus je ziet maar. Houdoe.
2: Dans la cohue du temps qui passe, les souvenirs les plus tenaces, ce sont trois notes de musique, entraînant tout mélancolique, de la coqueluche à la retraite, jour de malheur ou jour

Michel Sardou, altijd goed voor een lekkere melodie. Ja, dus dat is deze zeker. We blijven even in het Frans, dat wil zeggen in de Franse titel dan in ieder geval. C'est magnifique, maar het zijn wel de Nederlandse spelbrekers die het verder zingen.

de spelbrekers en zijn magnifiek. En dan vraag ik u eigenlijk van, wat vond u van deze uitzending? En dan zegt u volmondig allemaal, c'est magnifique. Ja, ja, ja, wij gaan instrumentaal eindigen, dat weet u. Hè. Dat is altijd het einde van Radio Berkenstaat. En dat doen we dat dit keer met Jet for Toll. Die met Locomotive Breath wel een hele bijzondere sfeer neerzetten. Maar hij was wel wat dat betreft kunstig met de fluit. Een beetje à la Berlin Stenberg misschien wel. En hij maakte daar een prachtige bourrée van een oud nummer. En dat gaf hij een nieuw jasje. En daarmee eindigen wij met Jetro Tool. Ademain, niks helemaal. Ja, maar gek zeg. Twee dagen achter elkaar, doen we niet. Wij gaan gewoon lekker eventjes een paar dagen ertussenuit. Volgende week zijn we er weer. Dank voor het luisteren. En graag tot ziens.

0: Zon en Breugel 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Denemarken en Groenland bevestigen nu dat ze een akkoord met de VS hebben gesloten over de veiligheid van Groenland. Volgens president Trump krijgt de VS daarbij een grotere rol in de verdediging van het eiland. Ook moeten militaire bases of gevoelige investeringen van andere landen worden voorkomen. Trump zegt dat de VS nu snel een grotere militaire aanwezigheid op het eiland willen opbouwen. En volgens Denemarken en Groenland houden de Groenlanders gewoon het recht op zelfbeschikking. Bijna driekwart van de geplande nieuwbouwwoningen in Nederland is een appartement, terwijl veel woningzoekers liever een huis met een tuin willen. Dat blijkt uit onderzoek van onder meer het Economisch Instituut voor de Bouw. Nieuwe eengezinswoningen worden snel verkocht, terwijl het aanbod aan onverkochte nieuwbouwappartementen juist groeit. Volgens de bouwers kunnen ze wel meer huizen met een tuin bouwen, maar is er vaak te weinig ruimte en lopen bouwprojecten vast door vergunningen en andere regels. Google's AI-model Gemini heeft tijdens een test zelfstandig 3 bedrijven gehackt. De AI kreeg onverwacht toegang tot het internet en besloot toen om zelf bedrijven aan te vallen. Google werd in juli geïnformeerd over het incident en bevestigt het nieuws nu. Volgens het bedrijf is er geen schade veroorzaakt en zijn de getroffen bedrijven al ingelicht. Eerder gebeurden vergelijkbare incidenten met AI-modellen van OpenAI en Anthropic. De voorvallen zorgen voor nieuwe zorgen over de veiligheid en de ontwikkelingssnelheid van AI. En vandaag heeft de dieselprijs aan de pomp een recordhoogte van €2,82 per liter bereikt. Dat meldt voordeelplatform United Consumers. Het landelijk gemiddelde van adviesprijzen geldt vooral langs de snelwegen. De schaarste op de wereld, onder meer door de oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran, drijft de brandstofprijzen op. Ook de aanvoer van diesel uit het Midden-Oosten naar Europa wordt daardoor verstoord. Europese raffinaderijen verdienen nu recordbedragen aan de productie van diesel. Het weer, veel bewolking en vooral in het noordwesten af en toe wat lichte regen. Het wordt 19 tot 22 graden bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Aan zee en boven het IJsselmeer heeft die kracht 6. Tot zover het radionieuws.
0: Een schone werkplek. Een frisse school of blinkend schone ramen? MP Facility regelt het. Van dagelijks schoonmaakonderhoud tot bouwoplevering. MP Facility. Voor kantoren, scholen, VVE's en instellingen. MP Facility. Betrouwbaar en professioneel. Kijk snel op mpfacility.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
4: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20, ongekende kwaliteit. Scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
5: Ben je klaar met die wankelen, oude schutting? Schutting Direct plaatst de nieuwe vanaf €92,50 per meter. Inclusief vakkundige montage en 30 jaar garantie op beton. Binnen 2 minuten je offerte op schuttingdirect.nl.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
6: Radio
0: SNB
6: 107.5 FM.
0: En overal via radio snb.nl.
6: Radio
0: SNB. Met dit uur. Muziektherapie met René van Abelen.
7: Ladies and gentlemen, there he is!
8: No. Not me. That's your guy.

0: Muziek van Coldplay om de show mee te openen. Feels Like I'm Falling in Love uit 2024. Het was hetzelfde jaar dat ze een van de headliners waren op Glastonbury. En toen met een gastoptreden van Michael J. Fox op gitaar. Het was erg leuk om allemaal te zien. Coldplay, welkom bij Muziektherapie.
1: Muziektherapie.
0: Er is natuurlijk popnieuws. We hebben een dorstig stukje nederpop van lang geleden. Een zangeres die in talloze landen een heel dikke hit scoorde. Een live track van een zonder meer legendarisch stukje rock. Kwart voor, de Fab Four en één van die voor ook nog solo.
1: Muziektherapie met René van Lennabelen.

Ze was uiteraard al actief in Rufus, maar ze besloot het ook eens op eigen kracht te proberen. Nou, dit was het debuut solo single van haar allereerste album. Dat werd een succes in Nederland op 9, Vlaanderen 20 en de Verenigde Staten op 21. 1978, Chaka Khan en I'm Every Woman. Zometeen het popnieuws.

Ook volgend jaar gaat hij door, de Oasis Reunion Tour. Voorlopig zijn er 38 live shows gepland in Schotland, Engeland, Duitsland, Spanje, Nederland, Frankrijk, Italië, VS en Ierland. Robert Plant's EP All That Glitters komt digitaal uit op 9 oktober. Deze dagen is de tour in de VS van start gegaan in St. Louis. 50 jaar sinds de oprichting van Tom Petty en de Heartbreakers wordt gevierd met een boxset. 6 november verschijnt die Origins 1971-1978. En er is bijvoorbeeld ook werk in ondergebracht met Al Cooper en Leon Russell. 3 versies, 5 LP, 4 CD en Uber Deluxe. Allemaal met Blu-ray en DVD en een 88 pagina's tellend fanzine. Queen geeft een voorproefje van de filmregistratie van het concert in Budapest op 27 juli 86. Tie Your Mother Down is op YouTube te zien.

0: Als je genoeg plankruimte over hebt. Bob Dylan's The Rolling Thunder Review, de 1976 live recordings, verschijnt op 6 november en telt 39 cd's. De opnames beslaan de totale tour. 381 tracks, waarvan er 371 niet eerder zijn uitgebracht. De 3LP-versie bevat 22 tracks.
1: It must be true, 'cause I heard it on the radio. It must be true, it must be true.
2: Muziektherapie.

0: Oasis met de vaak ruziende broertjes Gallagher. Don't Look Back in Anger uit 1996. 30 jaar later kozen ze het ook als titel van de reunie-documentaire. Ja, dat was natuurlijk makkelijk kiezen die dit jaar werd gemaakt. Oasis, je luistert naar Muziektherapie en wij gaan een heel eind terug in de tijd.
1: ...1974.

Tu entends? Tu les entends, Gigi?

Live Music Therapie.

Patricia Pai, het lijkt weer bijgelegd te zijn met Adam Curry. Nou, wel zo aardig natuurlijk. Nummer wat in 1977 een grote hit werd, was geproduceerd door Jaap Eggemond. En dat deed hij goed. In Duitsland kwam hij wel, in Vlaanderen en Nederland op nummer 2. Patricia, and who's that lady with my man? Straks natuurlijk weer kwart voor de Fab Four. En voor de mensen die niet kunnen wachten, hier is alvast één van die Fab Four.

0: was een briljante All Things Must Pass drielaar, hoorde je George Harrison en zijn Apple Scruffs.
1: Kwart voor de Fab Four.
0: Het begon als This Bird Has Flown en de uitvoering die je gaat horen is straks te vinden op de Rubber Soul Special Edition box die 2 oktober verschijnt. Norwegian Wood, take 2. 1, 2, 3.

0: paar weekjes en dan kunnen we hem aanschaffen. De Rubber Soul Special Edition Box. 2 oktober is het zover. Kwart voor de Fab Four.
1: Je knapt er echt van op, hè? Muziektherapie. Met René van den Abelen.
0: Foxtrot heette het vierde studioalbum van Genesis, 1972. Dit is Timetable.

Het was een hele bevalling, dat album Foxtrot. Want de ene na de andere producer beviel bij nader inzien toch niet. Maar uiteindelijk kwam het goed. Timetable, hoorde je. Aflevering 609 van Muziektherapie. En je weet, muziektherapie schrikt niet terug voor van het ene naar het andere uiterste. Hier is James Last. Tot volgende week.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Denemarken verwachtte het akkoord met de VS over Groenland de veiligheid in het Arctische gebied kan versterken. Volgens president Trump krijgt de VS permanente controle over de veiligheid van Groenland. Ook zouden andere landen er geen militaire basis of gevoelige investeringen mogen hebben zonder Amerikaanse toestemming. De deal wordt naar verwachting volgende week in New York ondertekend. De Denen noemen dat een goede ontwikkeling voor Groenland, Denemarken en de VS. De Europese Unie betreurt het dat Palestijnse vertegenwoordigers niet welkom zijn bij de komende VN-top in New York. De Verenigde Staten weigeren hen voor de tweede keer op rij een visum, omdat Palestijnse bestuurders zich niet aan afspraken zouden houden en het vredesproces zouden ondermijnen. De EU roept Washington nu op om het besluit terug te draaien. Ook VN-topman Guterres maakt zich zorgen over de gevolgen. De Palestijnse leider Abbas spreekt de bijeenkomst nu naar verwachting toe via een videoverbinding. Bijna driekwart van de geplande nieuwbouwwoningen in Nederland is een appartement, terwijl veel woningzoekers liever een huis met een tuin willen. Dat blijkt uit onderzoek van onder meer het Economisch Instituut voor de Bouw. Nieuwe eengezinswoningen worden snel verkocht, terwijl het aanbod aan onverkochte nieuwbouwappartementen juist groeit. Volgens de bouwers kunnen ze wel meer huizen met een tuin bouwen, maar is er vaak te weinig ruimte en lopen bouwprojecten vast door vergunningen en andere regels. En vandaag heeft de dieselprijs aan de pomp een recordhoogte van €2,82 per liter bereikt. Dat meldt voordeelplatform United Consumers. Het landelijk gemiddelde van adviesprijzen geldt vooral langs de snelwegen. De schaarste op de wereld, onder meer door de oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran, drijft de brandstofprijzen op. Ook de aanvoer van diesel uit het Midden-Oosten naar Europa wordt daardoor verstoord. Europese raffinaderijen verdienen nu recordbedragen aan de productie van diesel. Het weer, veel bewolking en vooral in het noordwesten af en toe wat lichte regen. Het wordt 19 tot 22 graden bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Aan zee en boven het IJsselmeer heeft hij kracht 6. Tot zover het radionieuws.
3: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
4: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Pagino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Radio SNB.
5: Pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom. Dit is 1 FM.

0: Dat is niet mis, mevrouw Manio. Goud
1: van Rans, dat klinkt met Rans. Dit is de Flashback Show met Martien van Pinksteren.
0: Arne Jansen was dat en meisjes met rode haren. Was even terug naar 1972. En ja, ook Arne Jansen is er niet meer. Ja, wat een aflevering is dit, zeg. Jongen, jongen, het gaat goed. Nou, je hebt van die mensen die kunnen niet tegen dat ze wat ouder beginnen te worden. Herman Brood is ook zo'n type. En Arne Jansen, ja, die kan er ook niet goed tegen. Heeft helaas een einde aan zijn leven gemaakt. En het leven kan zo mooi zijn, hè? Hoe doen ze dat nog? Maar goed, dat is een heel ander onderwerp. Zullen we het niet over hebben. Meisjes met rode haren, overigens. Dat was een hele grote hit in 1972. En ja, tel eens even terug. Dan wordt het toch echt een jaar jammer, hè? Maar goed. Welkom weer bij een nieuwe aflevering van de Flashback Show, deze aflevering. We zijn weer terug en uiteraard met een hele hoop muziek. Even kijken, hoe was ik ook weer? Ja. Heerlijke plaat. Volgens mij heb ik hem al een keer gehad hier in de Flashback Show, maar dan mag ik de pret niet drukken. We draaien hem toch nog een keertje. Roy Orbison. Dan mag ik eigenlijk niet doorheen praten, dus doe het gewoon een keer opnieuw. Oh nee, hè. Wacht even, jongens. Dat heb ik weer, hè. Nee, dat doen we niet. Hè? Even stop. Hubert. Nu wel, hè? Nog niet? Ja. Nou, ik zal niet meer erin praten.

Dat was opname uit 1988 van de Volendamse formatie BZN. Jan Keizer toen nog met Carola Smit als zangeres en de rest van de club natuurlijk. Hè. La Primavera. Dat was een keer geen Nederlands ook, dat nog, hè. En daarvoor hadden we Roy Orbison met You've Got It. Even kijken. Een kwartier is er bezig, meer zelfs. Deze uur, dit uur van de Flashback Show. We gaan zo meteen draaien, eens even kijken. We hebben ZZ Top met Give Me All Your Lovin'. Ja, dat zullen we doen, hè. En daarna hebben we nog weer een Nederlandstalige erachteraan, hè. Zullen we met ZZ Top beginnen? Kan eigenlijk wel, hè. Zingen we erbij? Kunt het hebben, hoor.

0: Het wil helemaal niet zoals ik het wil. Maar het komt allemaal goed. Want hier zijn ze.
1: Yeah! Je moet je voorstellen wat een rauwe band. Zizi Top met hun lange haren. Wow! En dat allemaal met Give Me All Your Lovin'.
0: Ik was er zelf nog een beetje jong van.

0: Dat was Lucio Star en Crazy Arms. Op zijn Frans, Danse de Prong. Ze heeft een hele grote hit gehad in 1965 met Quoi le soleil, toujours le montagne. Mijn Frans is niet zo goed. Dat hoort u wel. Maar dan mag de pret niet drukken. Het was een lekker nummer. Crazy Arms, dus van Lucio Star. Eventjes terug naar de jaren 60. Even denken, daarvoor hadden we de rauwe band van ZZ Top. Hele lange haren, grote baarden en jongen, snerpende gitaren. Give me all your lovin', ja. Dus even terug naar de jaren 80, dus de jaren 60, jaren 80, nou ja. En ik denk dat ze ongeveer een beetje in de jaren 80 blijven hangen, want de volgende is een Nederlandstalige. Ze komen naar Zeeland, ze luisteren naar de naam Bluff. De hele stalige plaat is die we zo meteen gaan draaien. Het is Dansen aan de Zee.
1: Dit is de Flashback Show met Martien van Pinksteren.
0: Joy en geniet, hier zijn ze. Bluff.

Ja, ze komen niet van niks uit Zeeland. Dat is een zee genoeg daar, hè? Bluff. En dansen aan de zee.

eigenlijk liever gezegd, we besteden nog eventjes aandacht aan Albert West. Ik heb snel vlug een cd uit de kast gepakt. En de cd dat is 25 jaar hits van Albert West. 1968, 1993 moet je nagaan. Dan praten we weer over 1993. Ja, jongen.

Hele oude gouden van Brian Hyland uit het eind van de jaren 50. En Albert West heeft er in begin jaren 70, ik dacht 1974, een hele grote hit mee gehad met Ginny Come Lately. Albert West. Ja, ik kan wel een heel CD draaien. Nee, dat doen we niet. We zullen straks nog een keertje eentje pakken. Dan maak je. Zorg er. Waarom eigenlijk ook niet, hè? Even denken. Zullen we eens een hele pak. Ja, weet je wat? Zo, hij heeft namelijk nog in de jaren 70 nog een hit gehad. In de jaren 70, nee, lieg ik, de jaren 80. Samen met Brian Hyland. En het is Itsy Bitsy, Teeny Weeny, Jelko, Polka Dot, Bikini.

0: Dat was even terug naar de jaren 80 met... Hey! Alle fans hier binnen, dankjewel. De zon schijnt zeker. Ja, met het werk. Het wordt lekker druk, Henk. Hey, hallo hè. En hij klopt al tussenuit.
1: Dat show, presentatie.
0: Wat, pardon, wie, hoe, wat, waar? Ik ben even... Stroomt hier allemaal vol hier. Goed, Men at Work was dat dus uit de jaren 80 met Down Under. Mijn microfoon zit los, om daar eventjes... Hoor je hem kaak? Goed. En daarvoor hebben we gehad, ik weet niet meer, Albert West. Itzibici, Tini Wini, Jelko, Polka, Dot, Bikini. En we zouden eigenlijk draaien, Oude Gouden van Wayne Fontana. Zullen we dat doen? Ja. Pamela, komt-ie.
2: De mooiste ouwe.

Wee Fontana was dat met Pamela, Pamela. Even lekker terug naar de jaren 60. Dan moet ik even kijken wat we hier allemaal hebben. Man at Work hebben we gehad, hè? Hebben we deze? Nee, ja, die hebben we gehad. Deze dan, hè? Mochten we jonge kijkers, jonge luisteraars hier bij 1FM in TV hebben, dan zit natuurlijk ook dit van groot belang dat we die muziek ook eventjes erbij houden. Hè? Dus, let's go! Even 3 minuten totaal andere muziek hier in de Flashback Show. En we doen dat met Something.

we toch allemaal bezig zijn met mensen die overleden zijn, dan kan er deze ook nog wel erbij. Percy Sledge was dat en When a Man Loves a Woman. Even terug naar einde jaren 60, begin jaren 70, schat is ongeveer. En ja, lekkere muziek was dat. Percy Sledge, ja, ook hij is niet meer in ons midden, zo gaat dat. Hartstikke sunt, zoals ze hier in Brabant zeggen, zit een tunt. Goed. We gaan snel door met de volgende plaat. En de volgende plaat doen we dat met 1, 2, nummer 3. Jackie en de Scooters.

0: Dit is de Flashback Show met Martin van Pinksteren.
1: Christian, dankjewel. Christian van der Pas was dat voor degene die het niet weet. En I Save the Day, de laatste en deze. We hebben nog eentje. Roberto Giacchetti en de Scooters waren dat uit 1984. Ik ben zijn echte naam even kwijt. Erik, nog wat, maar ik weet het niet meer. Nou, dat mag toch prettig drukken. Oké.

Shen Knut was dat met Come Rain, Come Shine. Oftewel, na regen komt zonneschijn. We hebben nog een minuut van de rals te gaan. Ik wens je nog een heel mooi weekend. Geniet van het zonnetje. En heel graag tot de volgende keer weer bij de nieuwe aflevering van de Flashback Show. En we zeggen het voor hem zo.

0: 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Op de Ginkelse Heide is vandaag operatie Market Garden herdacht, die 82 jaar geleden plaatsvond. Duizenden mensen waren aanwezig bij de herdenking van de geallieerde militairen die voor de bevrijding vochten. Er waren toespraken, een minuut stilte, kransleggingen en 5 volksliederen van betrokken landen. VVD-leider Jessegus waarschuwde dat ook vandaag vrijheid niet vanzelfsprekend is. Ze verwees daarbij naar dreigingen zoals cyberaanvallen, drones en de oorlog in Oekraïne. Enkele honderden mensen demonstreren op het Malieveld in Den Haag tegen de regeringsplannen, met name tegen immigratie. De demonstranten lopen vanaf het Malieveld een mars door de stad en keren daarna terug naar het veld. Ze dragen onder meer prinsenvlaggen en een spandoek met de tekst Black Lives Matter. Op de A12 bij Zevenaar is een andere actie gevoerd. Zo'n 15 klimaatactivisten van Extinction Rebellion blokkeren daar de weg richting Duitsland uit protest tegen de fossiele industrie. De NAVO reageert positief op het akkoord tussen de VS, Denemarken en Groenland over de veiligheid in het Arctische gebied. Volgens de NAVO kan die overeenkomst zorgen voor meer veiligheid, stabiliteit en samenwerking in de regio. Binnen het bondgenootschap was er eerder onrust over de plannen van president Trump die Groenland bij de Verenigde Staten wilde inlijven. Wat er nu precies in de nieuwe deal staat is nog niet duidelijk. De overeenkomst wordt waarschijnlijk volgende week ondertekend. En Nederlandse tankstationhouders in de grensregio zijn bang om weer klanten te verliezen door de goedkopere brandstof in Duitsland. Want dat land verlaagt de accijns op benzine en diesel met 17%. En volgend jaar komt er ook een prijsplafond voor benzine en diesel in Duitsland. Volgens brancheorganisatie Drive waren de Nederlandse klanten juist weer vaker in eigen land gaan tanken, maar wordt die ontwikkeling nu teruggedraaid. Drive roept de overheid op om op korte termijn ook in Nederland de accijnzen te verlagen. Het weer, veel bewolking en vooral in het noordwesten af en toe wat lichte regen. Het wordt 19 tot 22 graden bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Aan zee en boven het IJsselmeer heeft die kracht 6. Tot zover het radionieuws.
3: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
4: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.
5: Start de motor. De boerderij wacht.
6: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
7: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwde op de kracht van de natuur. Mijncbd.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
8: Radio
0: SNB
8: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
8: Radio
0: SNB.
9: Welkom bij Hit Boulevard. 2 uur lang de allermooiste plaatjes. Dus zet je volume maar een tandje hoger. Hier is René van Elst.
10: Dit is weer zo'n mooie plaat.
9: Maar meer dan dit was er niet.
10: En we noemen het dan ook
9: een eendagsvlieg.

Run, Run, Run van Joe Gunn. En het remt ook nog een klein beetje. Een knaller van een hit uit 72. En deze band werd opgericht door ex-leden van de groep Spirit en vernoemde zich naar een nummer van Chuck Berry. Het werd hun grootste hit, al bleef ze daarna helaas een eendagsvlieg. Een grappig weetje? Een latere albumhoes met een nogal vreemde afbeelding kostte hen bijna alle populariteit. Nou, en populariteit, ja, oftewel populaire muziek, dat moet ik eigenlijk zeggen, die doen we de aankomende twee uurtjes gewoon voor jou hier in het programma Hit Boulevard. En wat mij betreft knallen we er tegenaan. Waar tegenaan, dat weet ik dan niet, maar in ieder geval tegen deze muziek. Welkom bij de show. Dit is een prachtig instrumentaal nummer uit 71. Het was wel een hele grote hit. En wist je dat Springwater, want zo heet deze groep, eigenlijk een eenmansproject was van de Britse muzikant Phil Cordell. En dat speelde werkelijk alle instrumenten op de plaat zelf in. Een bijzonder stukje vakmanschap dus. Hier is die I Will Return van Springwater.

was Agassiz van Alexander Curley. Een opvallende plaat uit 75. En zeker niet zijn grote succes als je dat vergelijkt met zijn bekende hit Guus. Het liedje vertelt het nogal curieuze verhaal van een Turkse man die in Nederland zijn geluk komt beproeven, maar uiteindelijk in een nogal grimmige situatie belandt. Het is een typisch voorbeeld van de melige en soms behoorlijke eigenzinnige humor waar Alexander Curley in die jaren onbekend stond. Dit, jawel, dit is het geluid van Barclays James Harvest en Titles. We gaan terug naar 1975, hier in Hit Boulevard.

0: Dit is weer zo'n speciale Hollandse meezingschijf uit het verre verleden.
1: Natuurlijk hoor je hem weer hier, bij Hit Boulevard.

Ja, dat was Johanna met Rijk de Gooier. Een echte klassieker uit 75. En Rijk zong dit lied als een ouderwetse marktzanger. Compleet met een bizar en gruwelijk verhaal over een meisje en een boze schoenlapper. Het grappige is dat hij het publiek na elk couplet liet meezingen. En deze klassieker, die je eigenlijk hoort, was eigenlijk een noodoplossing van ELO frontman Jeff Lynne. Hij vond het album nog een sterke single miste. Hij stuurde de bandleden weg om te gaan voetballen en schreef het nummer in een paar minuten tijd ter plekke in de studio. Het werd een eerste grote wereldhit. Hier is hij, Evil Woman van Electric Light Orchestra.

is een absolute klassieker uit midden jaren 60. The Animals met Don't Let Me Be Misunderstood. Dan gaan we even naar een prachtige soulballad. Die werd in 80 geschreven in de sneeuw van de Californische bergen. Randy Crawford zingt met zoveel gevoel dat het wereldwijd een enorme hit werd. Hier is die, One Day I Fly Away.

0: Dit is het regio prikbord.
1: In de haven van Oorschot is iedereen welkom voor een gezellig ontmoetingsmoment. Iedere eerste woensdag van de maand kunnen ouderen, jongeren en mensen die graag nieuwe contacten willen leggen vrijblijvend binnenlopen voor een praatje, een ontmoeting en een gratis kop koffie of thee. Bij mooi weer vindt de ontmoeting plaats in de haven, bij regen op de Waterengel. De bijeenkomst is van 10 uur 's morgens tot 12 uur 's middags bij de Waterengel aan de Rijt in Oorschot.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: Hit Boulevard.

Thing When The Strings Of My Heart van de Tramps. Dat was een van hun, eigenlijk eerste grote hit. En het is eigenlijk een klassieker uit 35, maar de Tramps maakten een vrolijke discoversie van. Ze baseerden hun zanglijnen op een eerdere uitvoering van The Coasters. In 92 scoorde Lionel Richie een enorme nummer 1 hit, namelijk My Destiny.

uitvoering verscheen in 76 op zijn album Chicken Skin Music. Ken je deze nog? In 76 stond John Sebastian op nummer 1 met Welcome Back.

0: Dan is het nu tijd voor... Waar gaat deze plaat eigenlijk over?
1: Nou, we kennen allemaal de klassieker Sailing Home van Piet Veerman. Het is een prachtig nummer dat gaat over de zware tijd op zee. De tekst vertelt het verhaal van een bemanning die alles op alles zet om de woeste oceaan te trotseren. Je hoort bijna de kou, de regen en het gevaarlijke werk aan dek. Het is een pittige tocht waarbij de natuur constant tegenwerkt. En ondanks die fysieke uitputting en de angst die erbij hoort, geven de bemanningsleden niet op. Ze blijven vastberaden uitkijken naar de eerste teken van de kust. De lied draait eigenlijk om hoop en doorzettingsvermogen. Het is een ode aan de wilskracht van mensen die ondanks alle gevaren de natuurgeweld toch een veilig heenkomen zoeken. De laatste haven bereiken, dat is waar het uiteindelijk allemaal om draait. Een tijdloos verhaal over de strijd tegen de elementen en de verlangen naar een veilige thuishaven. Piet Veerman en Sailing Home.

Piet Veerman. Ja, we gaan eventjes naar het volgende uur toe. Maar dat doen we eventjes met Bry Adams en Everything I Do. I Do It For You. Hij schreef het in 1991 voor de film Robin Hood. Het nummer was slechts in 45 minuten klaar, maar werd een wereldwijd succes. Brian treedt gelukkig nog steeds op en maakt nog altijd muziek. Hier is hij dan. Everything I Do It For You. Bry Adams.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Wil je de Nederlandse taal beter leren spreken door het te doen? Dat kan elke dinsdag vanaf 19:30 in het Taalcafé. Vind je het soms moeilijk om een gesprek te voeren? Lijkt het je fijn om in kleine groepjes van maximaal 5 personen en een vrijwilliger met anderen te oefenen? Het Taalcafé is elke dinsdag op een gezellige plek in Dondershuis, waar je zonder de druk van een lesprogramma kan oefenen.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Zon en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De politie heeft ingegrepen bij een demonstratie van de extreemrechtsorganisatie Wij Zijn Het Volk in Den Haag. De demonstranten zochten de confrontatie met de politie en gooiden met vuurwerk. Daarop drong de mobiele eenheid de betogers terug richting het Malieveld. Een onbekend aantal demonstranten is aangehouden. Bij de A12 bij Zevenaar zijn meerdere klimaatactivisten van Extinction Rebellion opgepakt die de snelweg op wilden gaan. De A12 is daardoor richting de Duitse grens afgesloten. Op de Ginkelse Heide bij Ede zijn tientallen parachutisten uit vliegtuigen gesprongen tijdens de herdenking van operatie Market Garden die 82 jaar geleden plaatsvond. Vanwege de harde wind was het lang onzeker of de sprong wel veilig kon doorgaan. Zo'n 50.000 mensen zagen uiteindelijk de parachutisten boven de heide. De parachutesprong is onderdeel van de jaarlijkse herdenking van de geallieerde operatie uit 1944 en vormde nu ook de afsluiting van een internationale NAVO-oefening met zo'n 750 militairen. De NAVO reageert positief op het akkoord tussen de VS, Denemarken en Groenland over de veiligheid in het Arctische gebied. Volgens de NAVO kan die overeenkomst zorgen voor meer veiligheid, stabiliteit en samenwerking in de regio. Binnen het bondgenootschap was er eerder onrust over de plannen van president Trump die Groenland bij de Verenigde Staten wilde inlijven. Wat er nu precies in de nieuwe deal staat is nog niet duidelijk. De overeenkomst wordt waarschijnlijk volgende week ondertekend. En de Russische kiescommissie zegt dat het verkiezingssysteem in het land wordt getroffen door een grote cyberaanval. Volgens de commissie zijn de aanvallen tot nu toe afgeslagen en kan er in Moskou gewoon elektronisch worden gestemd. De parlementsverkiezingen in Rusland duren nog tot en met morgen. De Europese Commissie spreekt van systematische repressie en uitsluiting van politieke oppositiepartijen. De EU veroordeelt ook het houden van verkiezingen in door Rusland bezette delen van Oekraïne. Het weer, veel bewolking en vooral in het noordwesten af en toe wat lichte regen. Het is 19 tot 22 graden bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Aan zee en boven het IJsselmeer heeft die kracht 6. Tot zover het radionieuws.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Nu in het theater. Familiegeheimen. Bizarre, komische en sappige geheimen met teksten van onder andere Claudia de Breij. Voor tickets en data check familiegeheimen.com.
5: Mensen tekort of binnenkort extra handen nodig? Vertel in 1 minuut wie je zoekt en wij checken de beschikbaarheid. Binnen 1 werkdag krijg je een persoonlijke link met passende profielen via SNA gecertificeerde partners. www.wrk.team.
6: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
2: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Radio SMB.
7: Dit is alweer het tweede uur met Hit Boulevard. Met de allergrootste hits uit de jaren 50. 60. 70. René van Elst. Zet je radio maar harder, want hier is Hit Boulevard.

veroverde de hele wereld met dit plaatje waar wel talloze keren Fly Robin Fly op staat. Silver Convention. Ik zeg welkom terug bij het tweede gedeelte. Hit Boulevard. De echte klassiekers komen voorbij, zoals deze van de Les Humphrey Singers en Mexico.

Lady Eleanor van Lindisfarne. Een echte klassieker uit 72. Maar wist je dat het nummer een hele bijzonder verhaal heeft? Want frontman Alan Hull schreef het in 68 tijdens een nachtdienst, terwijl hij werkte als psychiatrisch verpleegkundige. Hij schreef het bijna in trance, geïnspireerd door de duistere verhalen van Edgar Allan Poe. Het liedje verscheen oorspronkelijk al in 1971, maar flopte toen volledig. En pas na het succes van hun Meet Me on the Corner kregen ze de smaak te pakken en werd deze plaat alsnog een grote hit. Een mystiek nummer met een heerlijke mandoliengeluid dat nog steeds staat als een huis. We gaan even naar een lekkere knaller, The Communards, with Sarah Jane Morris, and Don't Leave Me This Way.

0: En dan nu de verborgen parel van een B-kant die eigenlijk A-kant had moeten zijn.
1: Yeah! Ja, herken je die iconische pianorit meteen? Het is Benny and the Jets van Elton John. Er is een nummer verschenen in 1974 op het legendarische album Goodbye Yellow Brick Road. Het liedje is alleen een eigenlijke knipoog naar de glam rock wereld van die tijd. Er is een opvallend verhaal rond deze release. In Engeland werd het nummer namelijk uitgebracht als B-kant van Candle in the Wind. De platenmaatschappij dacht dat Candle in the Wind de hit zou worden. Maar in Amerika dachten ze daar heel anders over. Amerikaanse DJ's begonnen Benny and the Jets massaal te draaien. Het werd daar een nummer 1 hit en overschaduwde de officiële A-kant volledig. En een leuk weetje is dat veel mensen nog steeds denken dat het om een live-opname is vanwege het applaus, het gejuich op de achtergrond. Maar vergis je niet, dat is een slimme studiotruc. Elton John plakte geluiden van een eerder concert in Londen over de studiotrack heen. En het blijft een heerlijke klassieker die bewijst dat de underdog soms wint.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Elke maandagavond is erfgoedcentrum De Ravenpoort geopend aan de Rijksluisstraat 10 in Oorschot. Van 7 tot 9 s'avonds kunnen bezoekers hier terecht voor een duik in de geschiedenis van Oorschot. Historische documentatie is zorgvuldig geordend en ook digitaal is er veel informatie beschikbaar. Het centrum biedt daarmee een toegankelijke plek voor iedereen die meer wil weten over het lokale erfgoed en de historie van de regio. De openstelling loopt wekelijks door tot het begin van januari 2027.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

Elvis de Pelvis, oftewel het nummer verscheen oorspronkelijk in 1960 met Wooden Heart als onderdeel van de film G.I. Blues. Bijzonder is dat Elvis het liedje zingt in de film terwijl hij optreedt met houten poppen in een poppenkast. En omdat zijn platenlabel destijds niet geloofde in de hitpotentieel van deze Duitse volksliedbewerking, werd het in Verenigde Staten afhankelijk niet als single uitgebracht. Terwijl het in Europa juist een enorme hit werd. Dan gaan we eventjes naar 1976 met de Limburgse zussen Pussycat en Georgie.

Dat was Patrick Moncherry van Kiki en Pearly. Een echte klassieker toen de tijd. En het nummer ontstond toen gitarist Harmon Smits met wat instrumentele muziek bij de producer Peter Koelewijn aanklopte. Ze vroegen Kiki van Oost-Indië, die bekend was van vele platen, hoe ze om te zingen. En het werd een enorme hit in de Benelux. En een grappig detail is dat een Franse producer belde midden in de nacht naar Koelewijn om de rechten te kopen voor Sheila, die er later een gigantische internationale hit mee scoorde. Dit zijn Bolland en Bolland. Blijf eventjes in.

0: dus. Oftewel Single Bad van Fox. Een echte popklassieker uit 76. Ik heb wat anders. Alle 13 goed, ken je die nog?
1: Zo, nu is het tijd voor een nummer van het album Alle 13 Goed.
0: Ken je die legendarische Alle 13 Goed verzamelalbums?

Veronica nog. In 1979 verscheen deel 16. En daarop stond een echte verrassing. Never Listen to a Bouzouki Player van de meidengroep Beep. Beep werd opgericht door de bekende producer Peter Kolewijn. Hij wist precies wat de luisteraars wilden. Een aanstekelijke pop met een zonnig randje. De groep bestond uit Gemma, Monique en Margot. Ze waren in die tijd echt niet meer weg te denken uit de hitlijsten en van de televisie. Het nummer is eigenlijk een grappig verhaal. De tekst waarschuwt je om vooral niet naar de verleidelijke klanken van een bouzouki-speler te luisteren. Maar de muziek doet precies het tegenovergestelde. Met dat typische Griekse snaarinstrument en die vrolijke koortjes was het een perfecte zomerse hit. Het nummer groeide uit tot een echte cultklassieker die nog steeds zorgt voor een flinke dosis nostalgie. Een heerlijke tijd misschien er terug naar 1979, toen een simpele, vrolijke melodie genoeg was om heel Nederland aan het dansen te krijgen. Heerlijk toch?

0: Buzuki. Een Buzuki, ja, weet ik veel hoe dat heet. Ik ben niet zo instrumentaalachtig, maar wat ik wel ben, dat is aan het eind van het programma. Vrienden van de show, volgende week ben ik er gewoon weer. Ik ga er zo dadelijk uit met Vaya con Dias en What's a Woman. En ik zeg, maak er nog een hele mooie dag van.
1: Zo, dat was het weer. Volgende week gaan we zeker weer knallen.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Alle even weken is er in het Dommelhuis een bankinformatiepunt. Voor senioren en andere mensen die ondersteuning nodig hebben in het regelen van bankzaken. Ongeacht bij welke bank men bankiert. De bankmedewerker zal je begeleiden in vraagstukken omtrent bankzaken. Hij of zij zal niet ter plekke persoonlijke bankzaken behandelen of via internet in persoonlijke bankgegevens kijken. Wel kan de bankmedewerker bijvoorbeeld samen met de bezoeker de klantenservice van de bank bellen of kan verwezen worden naar de verschillende andere informatiekanalen en initiatieven die binnen het Dommelshuis of de gemeente Zon en Breugel beschikbaar zijn. Het bankinformatiepunt is er alle even weken vanaf 4 uur 's middags in het Dommelhuis.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Zon en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In Den Haag heeft de burgemeester de mars van de extreemrechtsorganisatie Wij zijn het volk afgelast vanwege ordeverstoringen, geweld tegen de politie en de blijvende aanwezigheid van gezichtsbedekkende kleding. De demonstratie op het Malieveld mag wel doorgaan. Eerder deze middag greep de mobiele eenheid in toen de mars zou vertrekken. De vooral in het zwart gestoken deelnemers zochten de confrontatie met de politie en gooiden met vuurwerk. Een aantal van hen is aangehouden. Een andere demonstratie tegen fascisme en voor inclusiviteit is inmiddels afgelopen. Mogelijk is de internationale luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh aangevallen, want daar is veel rook te zien nadat er alarm geslagen werd. Maar het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd. De inwoners kregen vannacht het bericht dat het gebied wordt bedreigd door vijandelijke luchtaanvallen en ze kregen het advies binnen te blijven. Later waren er explosies, waarna de autoriteiten in Riyadh melden dat het gevaar voorbij was. Op de Ginkelse Heide bij Ede zijn tientallen parachutisten uit vliegtuigen gesprongen tijdens de herdenking van operatie Market Garden die 82 jaar geleden plaatsvond. Vanwege de harde wind was het lang onzeker of de sprong wel veilig kon doorgaan. Zo'n 50.000 mensen zagen uiteindelijk de parachutisten boven de heide. De parachutesprong is onderdeel van de jaarlijkse herdenking van de geallieerde operatie uit 1944 en vormde nu ook de afsluiting van een internationale NAVO-oefening met zo'n 750 militairen. En afgelopen nacht is een jongen gewond geraakt nadat hij van een rijdende trein viel in de buurt van Uitgeest. De jongen liep daarbij onbekend letsel op. Zijn vrienden vertelden dat hij te laat was om in te stappen op het station en hem aan de treindeur zagen hangen toen de trein vertrokken was. Al snel zagen ze hem niet meer en alarmeerden ze het NS-personeel en andere hulpdiensten. Getuigen zagen de jongen met hoge snelheid van de trein afvallen. Hij ligt nu in het ziekenhuis. Het weer, veel bewolking en vooral in het noordwesten af en toe wat lichte regen. Het is 19 tot 22 graden bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Aan zee en boven het IJsselmeer heeft die kracht 6. Tot zover het radionieuws.
4: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.
5: Mag.
6: Wat mag?
5: Je weet wel, Mac.
6: Hè?
5: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
7: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
8: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe. Gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op screenmate.com. Screenmate, jouw partner in productiviteit.
9: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
10: Ben je klaar met die wankele, oude schutting? Schutting Direct plaatst de nieuwe vanaf €92,50 per meter. Inclusief vakkundige montage en 30 jaar garantie op beton. Binnen 2 minuten je offerte op schuttingdirect.nl.
11: Valdorpelshop.nl.
12: Tocht buiten de deur houden en je energierekening verlagen met een Valdorpel op maat? Dat doe je met Valdorpelshop.nl.

0: station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
1: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radiosnb.nl.
1: Radio SNB.
2: Herfst, winter, lente en nu eindelijk zomer.
3: We zijn er weer.
4: Yes, we mogen weer.
5: We hebben zin in de zomer.
2: Corné Bols.
6: Attentie alsjeblieft, let op.
7: De hit sound smack.

dankzij de hits aan het smashen, de aandacht trekken die ze deze week op haar naam weet te schrijven. Isabel Usher en Niemand Wil een Popster. Dit is hem de komende 2 uur lang. De hits zoals jij ze het meest bekeken hebt. En de gegevens verstrekt door hebben gekregen van de diverse sociale media. Zoals er zijn Spotify, TikTok en Apple Music onder auspiciën van Henk Kremer. info@hitsound.com. En mijn e-mailadres is cornerwolfs@gmail.com. Het is de 13e en laatste officiële reguliere zomerse editie.

0: pikken verdwenen met Brussels is Haunted. Van vorige week op 3 blijven staan Somber in My Heart Is Ready. 11 weken in de lijst van maandag hits aan smashen. Aandachttrekker 3 heeft meegehit. En NPR Radio 2 topsong. Nummer 2 ook gelijk gebleven. Van maandag hits aan smashen. Aandachttrekker NPR Radio 2 topsong. Ella Langley 19 weken in de lijst. 2 weken van de bovenste beste Choose in Texas. En op 1 nog steeds voor de tweede achter volgende week. 8 weken voor Sienna Spyro. Van maandag hits aan smashen. Aandachttrekker Q Music Alarm schrijf. En 3FM een meegehit en A Great Expectation. Of er wat veranderd is, wis en waarachter, dat ga je hier.
1: Nou!

eerste verse voor Vrouwtje en geen rem. De tweede verse op 29 met een stipnotering. Het is de jongste single voor James Ellis Ford, ex-Extender Zero Tip, Homesick for Another World.

Ze zoeven naar beneden. Martin Garrix uit Nederland en U2 uit Ierland. Min 17 van 9 naar 26. 8 weken voor deze voormalige aandachttrekker Fireflies. En de stipnotering tweede week uit Schotland van 30 naar 27. Simple Minds en Beginner Boys. Een stipnotering op 22 van 25 plus 3. De oude aandachttrekker van Nothing But Thieves. Inmiddels 3 weken voor deze voormalig 3FM megahit. Van 25 naar 22. Baby Cool te zaakjes Evelyn. Ook een stipnotering van 29 naar 23. Bente en Parachute, 2 weken in de lijst. En op 24, min 17 van 7, Madonna en Kylie Minogue. 6 weken voor de After Hours Remix met Love Sensation. Gaat ze van 7 naar 24. Eerste, derde, verse notering. Dat is de aandachttrekker van de afgelopen week. De jongste single voor Rondé en Running Away.

Man I Need. Dit is 20, een stippelering van de voormalig Q-Music Alarm schijf. En Hit Sound Smash. Miley zonder achternaam van het album dat gisteren is uitgekomen. Het titelnummer. Dit is

0: Zon en Breugel.
1: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Jos Thuistra met het radionieuws. Justitieminister David van Beel hoopt op snoeihard optreden tegen relschoppers bij de demonstraties in Den Haag dit weekend. Hij roept demonstranten op rustig en binnen de wet te blijven. Een extreemrechtse groep houdt een mars op het Malieveld en er is een tegendemonstratie elders in de stad. De minister waarschuwt dat er niet vernield mag worden en geen strafbare feiten gepleegd. Volgens hem zetten herhaaldelijke wanordelijkheden het demonstratierecht onder druk. In het centrum van Maastricht is een dode gevonden. De vondst werd gedaan in de omgeving van de professor Kobbenhagenstraat. De politie is ter plaatse en doet onderzoek naar de omstandigheden. Volgens de politie wordt rekening gehouden met een onnatuurlijk overlijden en worden alle scenario's opengehouden. Over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekendgemaakt. Bij het Isala ziekenhuis in Zwolle is gisteren een vrouw om het leven gekomen bij een verkeersongeluk. Het gebeurde op de Dokter van Heesweg rond 3:15 middags. De 58-jarige vrouw uit Zwolle stak over op een zebrapad toen ze werd aangereden door een auto, bestuurd door een 83-jarige vrouw uit Raalte. Hulpdiensten waren snel ter plaatse, maar de vrouw overleed ter plekke. De bestuurster bleek niet onder invloed. De politie doet verder onderzoek naar de toedracht. Een zwarte Canadees krijgt een schadevergoeding voor discriminatie bij verkeerscontroles. Het gaat om Joseph Christopher Luamba uit Montreal, die bijna een tiental keer zonder aanleiding door de politie werd staande gehouden. Geen enkele keer kreeg hij een boete. De rechtbank in Quebec oordeelde eerder dat willekeurige verkeerscontroles leiden tot etnisch profileren en ongrondwettelijk zijn. De zaak ligt nu bij het Hoge Rechtshof van Canada. Dat moet bepalen of zulke stops zonder verdenking in strijd zijn met de grondwet. Dan nog het weer. Wisselend bewolkt met later op de dag buien bij 18 graden. De wind is matig tot vrij krachtig uit het zuidwesten. Morgen droger met wolken en zon. Opnieuw 18 graden en minder kans op regen. Tot zover het radionieuws.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Op zoek naar dé oplossing tegen zowel huidveroudering als pluizig haar? Ontdek 100% pure arganolie van argonwinkel.nl. Al ruim 12 jaar actief in Nederland. Biologisch, koud geperst en kosmos gecertificeerd. Argonwinkel.nl. Bestel nu jouw gratis proefflesje op argonwinkel.nl/gratis.
1: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Radio SNB.
5: Herfst, winter, lente en nu eindelijk zomer.
1: We zijn er weer.
6: Lekker.
7: Yes, we mogen weer.
8: Hebben zin in de zomer.
9: Ja, gezellig.
5: Corné Wolfs.
10: Attentie alsjeblieft, let op.
8: Hallo.
11: Zo'n 30, de snelste hitlijst van Nederland.
12: Nummer 16.

13e en laatste zomereditie van de Hitsound 30 onder auspicie van Henk Kremer. Info at hitsound.com. Mij kun je vinden via cornerrolls@gmail.com. Op basis van het kijkenluistergedrag als mede de gegevens verstrekt door. En we kregen van de

0: Zo'n 30 om vrolijk van te worden.
1: Nummer 4.

De Gids van Smash, plus 5, nieuwe de top 10 met een superstep. De nieuwe single is Funeral, zei ik al, Ash and Stop the Wedding. De hoogste versnotering op 30 hadden we de eerste met een stipnotering Vrouwtje en Gerent, de tweede op 29. Voormalig standers Erotip, James, Alice Ford en Homesick for Another World. Derde versnotering op 25, de aandacht trekken van afgelopen week Ronde en Running Away. En de vierde en hoogste verse notering komt uit 2008. Via TikTok worden er allerlei filmpjes gemaakt. Toen al een aandachttrekker afgelopen week gedraaid als Hits on Smash. Met een superstip de hoogste verse notering op de wacht. Ilse de Lange is het. And so incredible.

12 weken in de lijst. Nummer 3 blijven staan voor Melody Sansmeisje. Aandachttrekker. 3FM meerit. NPO Radio 2 topsong. My Body Isn't Ready. We hebben nog 2 platen te gaan. Hebben we een nieuwe nummer 1? Of hebben we dezelfde als vorige week? Dat betekent dan ook... Dat

Twee blijven staan voor maandag Hits van Smash. Aandachttrekker NPO Radio 2. Topsong Ella Langlinen. 20 weken naar lijst. 2 weken nummer 1 geweest. En Chills in Texas. De nummer 1 voor de derde aflevering volgende week. Terwijl die 9 weken naar lijst staat. Op nummer 1. 4 staat ze daar. Shella Spyro. Great Expectation. Ik mag je hartelijk danken. Info@hitsong.com is die mijn adres van mijn creme. Het mijne Corner Wolf. Zet gmail.com.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Jos Thuistra met het radionieuws. De rust lijkt teruggekeerd in het centrum van Den Haag na de rellen van vanmiddag. Vanochtend liep een anti-immigratiedemonstratie op het Malieveld volledig uit de hand. Een groep van zo'n 1500 relschoppers splitste zich af, viel de politie aan en bezette de A12. De ME moest ingrijpen met waterwerpers, paarden en traangas. Een deel van de groep trok de binnenstad in waar vernielingen werden aangericht, onder meer bij het D66-kantoor. Er zijn tientallen aanhoudingen verricht. Het besturende lichaam van Jehovah's Getuigen heeft het standpunt over bloed bijgesteld. De beslissing om rode en witte bloedcellen, plasma of bloedplaatjes van een ander te accepteren is voortaan een persoonlijke gewetenskwestie. Ook het doneren van bloedcomponenten voor een ander wordt aan het eigen geweten overgelaten. De weigering van een volbloedtransfusie op grond van het Bijbels gebod zich te onthouden van bloed blijft ongewijzigd, zegt woordvoerder Paul Gillis van het hoofdkantoor in Warwick. Justitieminister David van Weel hoopt op snoeihard optreden tegen relschoppers bij de demonstraties in Den Haag dit weekend. Hij roept demonstranten op rustig en binnen de wet te blijven. Een extreemrechtse groep houdt een mars op het Malieveld en er is een tegendemonstratie elders in de stad. De minister waarschuwt dat er niet vernield mag worden en geen strafbare feiten gepleegd. Volgens hem zetten herhaaldelijke wanordelijkheden het demonstratierecht onder druk. In het centrum van Maastricht is een dode gevonden. De vondst werd gedaan in de omgeving van de professor Kobbenhagenstraat. De politie is ter plaatse en doet onderzoek naar de omstandigheden. Volgens de politie wordt rekening gehouden met een onnatuurlijk overlijden en worden alle scenario's opengehouden. Over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekendgemaakt. Dan nog het weer. Wisselend bewolkt met later op de dag buien bij 18 graden. De wind is matig tot vrij krachtig uit het zuidwesten. Morgen droger met wolken en zon. Opnieuw 18 graden en minder kans op regen. Tot zover het radionieuws.
3: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Ontdek Suriname met de Torarica Group, waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
6: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, hout.

0: één stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Zon en Breugel.
2: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
1: Radio
2: SNB
1: 107.5 FM.
2: En overal via radio-snb.nl.
1: Radio
2: SNB. Met dit uur Radio SNB Classics. Met Hans en Tim Houbraken.

0: Zon en Breugel 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Jos Thuistra met het radionieuws. Een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat president Trump persbureau AP mag weren uit het Witte Huis. Trump weigerde AP toegang tot persmomenten en Air Force One, omdat het persbureau weigerde de Golf van Mexico om te dopen tot Golf van Amerika. AP stapte naar de rechter wegens schending van de persvrijheid en kreeg in april eerst gelijk. Een hof van beroep draaide dat nu terug. Het oordeelde dat het Witte Huis zelf mag bepalen wie toegang krijgt. Trump noemt het een grote overwinning. Een Duitse generaal wordt de nieuwe hoogste militair van de NAVO. Het gaat om generaal Carsten Breuer, de huidige inspecteur-generaal van de Duitse krijgsmacht, de Bundeswehr. Duitsland voert al weken campagne om hem benoemd te krijgen als voorzitter van het militair comité van de NAVO. Het militair comité is het hoogste militaire orgaan van de alliantie met 32 landen. De voorzitter adviseert de secretaris-generaal, nu Mark Rutte, en is de belangrijkste militaire adviseur. De A12 bij Zevenaar is weer vrijgegeven na een blokkade door Extinction Rebellion. Zo'n 100 klimaatactivisten bezetten rond het middaguur de snelweg richting Duitsland uit protest tegen fossiele subsidies. Tientallen wisten via Talud de weg op te komen met spandoeken. De mobiele eenheid heeft ingegrepen en de demonstranten in bussen afgevoerd. Volgens de politie zijn er ongeveer 100 mensen aangehouden wegens overtreding van de wet openbare manifestaties. De rust lijkt teruggekeerd in het centrum van Den Haag na de rellen van vanmiddag. Vanochtend liep een anti-immigratiedemonstratie op het Malieveld volledig uit de hand. Een groep van zo'n 1500 relschoppers splitste zich af, viel de politie aan en bezette de A12. De ME moest ingrijpen met waterwerpers, paarden en traangas. Een deel van de groep trok de binnenstad in waar vernielingen werden aangericht, onder meer bij het D66-kantoor. Er zijn tientallen aanhoudingen verricht. Dan nog het weer. Wisselend bewolkt met later op de dag buien bij 18 graden. De wind is matig tot vrij krachtig uit het zuidwesten. Morgen droger met wolken en zon. Opnieuw 18 graden en minder kans op regen. Tot zover het radionieuws.
3: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
4: Mensenrelatie, Radboud Visser.
5: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
4: Jazeker.
6: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees. Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
8: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
8: Radio SNB.
9: Ladies and gentlemen, get ready for DJ Kick.

0: Zon en Breugel 107.5 FM.
1: En overal via radio snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De demonstratie op het Malieveld in Den Haag is vanmiddag beëindigd na gewelddadige rellen. Volgens loco-burgemeester Richard de Mos van de Hofstad werd de politie aangevallen en werd er zwaar vuurwerk naar agenten gegooid. Ook droegen sommige deelnemers gezichtsbedekkende kleding, terwijl dat niet mocht. De demonstratie begon als een extreem rechtsprotest, maar liep uit op geweld. Het is nog niet bekend hoeveel mensen zijn aangehouden en of er ook agenten gewond zijn geraakt. De grote brand aan de Keileweg in Rotterdam is niet overgeslagen naar kunstinstelling Brutus Art Space. De veiligheidsregio corrigeert daarmee een eerdere melding. De brand ontstond in containers naast het terrein van Brutus en sloeg over naar een opslagloods in de buurt. 2 uur geleden was de brand onder controle en een uurtje later was de brand weer klaar met blussen in de havenstad. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. Een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat president Trump persbureau AP mag weren uit het Witte Huis. Trump weigerde AP toegang tot persmomenten en de Air Force One omdat het persbureau weigerde de Golf van Mexico om te dopen tot Golf van Amerika. AP stapte naar de rechter wegens schending van de persvrijheid en kreeg in april eerst gelijk. Een hof van beroep draaide dat nu terug. Het oordeelde dat het Witte Huis zelf mag bepalen wie er toegang krijgt. President Trump noemt het een grote overwinning. En jongerenpartij Protest kiest ervoor om verbonden te blijven met zowel de Europese Groenen als de Internationale Socialistische Jongeren. Dat is de uitkomst van een referendum tijdens een congres in Tilburg. Ongeveer 100 leden stemden mee. Protest wordt ook aanschouwend lid van de Jonge Europese Socialisten. De keuze van de jongerenpartij staat los van het lopende referendum van moederpartij Pro over de vraag bij welke Europese groep de fusiepartij zich moet aansluiten. Het weer wisselend bewolkt met vanavond en vannacht kans op lichte regen en later buien. Het kwik zakt naar zo'n 15 graden bij een matige aan de kust tot krachtige westen tot zuidwestenwind. Morgen krijgen we een mix van wolken en zon met ook een paar buien bij 17 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
4: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
5: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
4: Help je mee?
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB 107.5 FM. En overal via radio snb.nl. Radio SNB. Met dit uur. De Beach Club met Hans en Tim Houbraken.

Let the music grab a hold.

0: Zon en Breugel.
1: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Nederlandse politiebond wil dat de relschoppers in Den Haag van vanmiddag strafrechtelijk worden vervolgd. Volgens de bond moet alle geweld tegen agenten duidelijke gevolgen hebben. Bij de rellen rond een extreemrechtsprotest werden agenten aangevallen en met vuurwerk bestookt. Er zijn 24 mensen aangehouden, onder meer voor verboden wapenbezit en het negeren van een noodbevel. Volgens premier Jette zochten de relschoppers bewust de confrontatie met de Haagse politie. De Franse staatsschuld stijgt dit jaar naar een recordhoogte van 119,3% van de economie. Volgend jaar loopt dat verder op tot 121,7%. En Frankrijk zit daarmee ruim boven de Europese grens van 60%, ongeveer een verdubbeling. Ook het begrotingstekort blijft te hoog. Dit jaar komt het uit op 5,4%. Brussel houdt Frankrijk daarom al 2 jaar onder toezicht, omdat het land de Europese begrotingsafspraken schendt. Een 70-jarige man is in Italië omgekomen nadat hij tijdens het vissen door de bliksem werd getroffen. Het gebeurde gisteren aan de Adriatische kust bij Ostuni. De bliksem zou zijn ingeslagen op de punt van zijn hengel. De man viel op de rotsen en liep ernstig hoofdletsel op. Hulpverleners probeerden hem nog tevergeefs te reanimeren. Zijn vismaatje bleef ongedeerd, maar raakte wel in shock. In het Siciliaanse Marzamemi werd een man op een steiger door de bliksem getroffen. Hij ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. En jongerenpartij Protest kiest ervoor om verbonden te blijven met zowel de Europese Groenen als de Internationale Socialistische Jongeren. Dat is de uitkomst van een referendum tijdens een congres in Tilburg. Ongeveer 100 leden stemden mee. Protest wordt ook aanschouwend lid van de jonge Europese socialisten. De keuze van de jongerenpartij staat los van het lopende referendum van moederpartij Pro over de vraag bij welke Europese groep de fusiepartij zich moet aansluiten. Het weer wisselend bewolkt met vanavond en vannacht kans op lichte regen en later buien. Het kwik zakt naar zo'n 15 graden bij een matige aan de kust tot krachtige westen tot zuidwestenwind. Morgen krijgen we een mix van wolken en zon met ook een paar buien bij 17 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Mag.
4: Je weet wel, Mac.
3: Hè?
4: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
5: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
1: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie
0: en het laatste nieuws.
1: Radio
0: SNB
1: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
1: Radio
0: SNB. Met dit uur de Beach Club met Hans en Tim Houbraken.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Democratische Republiek Congo begint met een nieuwe vaccinatiecampagne om de ebola-uitbraak in het land tot stand te kunnen brengen. 20.000 zorgmedewerkers die actief zijn in de frontlinie en de zwaarst getroffen regio's krijgen het Ervebo-vaccin toegediend dat ontwikkeld is voor de oorspronkelijke stam van het virus. Want voor de nu rondwarende variant bestaat nog geen vaccin. Er zijn inmiddels al ruim 7500 besmettingen en 3639 mensen omgekomen door ebola in de Democratische Republiek Congo. De Nederlandse politiebond wil dat de relschoppers in Den Haag van vanmiddag strafrechtelijk worden vervolgd. Volgens de bond moet alle geweld tegen agenten duidelijke gevolgen hebben. Bij de rellen rond een extreemrechts protest werden agenten aangevallen en met vuurwerk bestookt. Er zijn 24 mensen aangehouden, onder meer voor verboden wapenbezit en het negeren van een noodbevel. Volgens premier Jette zochten de relschoppers bewust de confrontatie met de Haagse politie. De Houthi-rebellen hebben de aanvallen opgeëist op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh en een olieinstallatie van Aramco. Bij de aanval op een brandstoftank bij het vliegveld braken grote branden uit. Volgens een woordvoerder van de Jemenitische rebellen zijn er raketten en drones ingezet als vergelding voor Saoedische aanvallen op de hoofdstad Sanaa. De strijd tussen de door Iran gesteunde Houthis en Saoedi-Arabië is de afgelopen weken fors geëscaleerd. En de Amerikaanse president Trump heeft op zijn eigen Truth Social gezegd dat de VS een AI-force opricht en dat hij binnenkort een AI-tsaar gaat benoemen. Die AI-force wordt vergelijkbaar met de Space Force, dat is de ruimtetak van de Amerikaanse strijdkrachten die tijdens Trumps eerste termijn als president in 2019 werd opgericht. Trump zegt kunstmatige intelligentie op geen enkele manier te zullen belemmeren of onderdrukken en hij beschuldigt de Democraten er en passant ook van onjuistheden over AI te verspreiden. Het weer wisselend bewolkt met vanavond en vannacht kans op lichte regen en later buien. Het kwik zakt naar zo'n 15 graden bij een matige aan de kust tot krachtige westen tot zuidwestenwind. Morgen krijgen we een mix van wolken en zon met ook een paar buien bij 17 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
4: Bootsbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
5: Radio
0: SNB
5: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
5: Radio
0: SNB. Met dit uur. De beste muziekvariatie voor het weekend. Non-stop.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Wil je meer zelfvertrouwen krijgen in de digitale wereld? Loop je soms vast bij internetbankieren, het installeren van een app, of wil je eindelijk leren werken met Word of Excel? Dan ben je van harte welkom op het wekelijkse oefenplein van Bibliotheek Dommeldal. Dit is een gratis en toegankelijke plek waar je rustig kunt oefenen met de computer, telefoon of tablet. Je kiest dan zelf wat je wilt leren of oefenen. Elke woensdagmiddag tussen 16:30 en 17:00 is iedereen van harte welkom bij de bibliotheek in Zonnebreugel, Kerkplein 5 in Zon. Je kunt vrij binnenlopen en deelname is gratis.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Iedere laatste donderdag van de maand kun je in Eindhoven terecht bij het EHV Innovation Café. Hier borrelen ideeën, technologie en design samen voor een duurzame toekomst. Vanaf 5:30 is er inloop en netwerken. Om 6:00 een introductie met speciale gasten en een Q&A gevolgd door netwerkmogelijkheden. En de sessies zijn Engelstalig en open voor iedereen. Dus studenten, makers, ondernemers en nieuwsgierigen. De locatie is de Kazerne Design Lab, Paradijslaan 8 in Eindhoven. Meer informatie en aanmelden via ehvinnovationcafé.org.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
2: Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij de extreemrechtse demonstratie op het Malieveld in Den Haag zijn vanmiddag ook meerdere journalisten belaagd en geïntimideerd. Volgens Persveilig werden verslaggevers bekogeld, uitgescholden en werd er ook een fotograaf onderuit geschopt. Een van de journalisten belandde tijdens de politieinzet in het water. De politie onderzoekt de incidenten en staat in nauw contact met onder meer de Nederlandse Vereniging van Journalisten. Het kabinet doet aangifte tegen de relschoppers voor hun geweldsdelicten. De Democratische Republiek Congo begint met een nieuwe vaccinatiecampagne om de ebola-uitbraak in het land tot stand te kunnen brengen. 20.000 zorgmedewerkers die actief zijn in de frontlinie en de zwaarst getroffen regio's krijgen het Ervebo-vaccin toegediend dat ontwikkeld is voor de oorspronkelijke stam van het virus. Want voor de nu rondwarende variant bestaat nog geen vaccin. Er zijn inmiddels al ruim 7500 besmettingen en 3639 mensen omgekomen door ebola in de Democratische Republiek Congo. De Houthi-rebellen hebben de aanvallen opgeëist op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh en een olieinstallatie van Aramco. Bij de aanval op een brandstoftank bij het vliegveld braken grote branden uit. Volgens een woordvoerder van de Jemenitische rebellen zijn er raketten en drones ingezet als vergelding voor Saoedische aanvallen op de hoofdstad Sanaa. De strijd tussen de door Iran gesteunde Houthis en Saoedi-Arabië is de afgelopen weken fors geëscaleerd. En de Amerikaanse president Trump heeft op zijn eigen Truth Social gezegd dat de VS een AI-force opricht en dat hij binnenkort een AI-tsaar gaat benoemen. Die AI-force wordt vergelijkbaar met de Space Force, dat is de ruimtetak van de Amerikaanse strijdkrachten die tijdens Trumps eerste termijn als president in 2019 werd opgericht. Trump zegt kunstmatige intelligentie op geen enkele manier te zullen belemmeren of onderdrukken en hij beschuldigt de Democraten er en passant ook van onjuistheden over AI te verspreiden. Het weer wisselend bewolkt met vanavond en vannacht kans op lichte regen en later buien. Het kwik zakt naar zo'n 15 graden bij een matige aan de kust tot krachtige westen tot zuidwestenwind. Morgen krijgen we een mix van wolken en zon met ook een paar buien bij 17 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Fugino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
7: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
8: Gerenommeerde topmerken kunststof kozijnen kopen voor echte groothandelsprijzen? BSI is uniek in haar prijsstelling. Benieuwd naar jouw voordeel? Bekijk het direct op bsikozijnen.nl. En oh ja, BSI is met BSIJ.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB 107.5 FM. En overal via radio snb.nl. Radio SNB. Met dit uur. De beste muziekvariatie voor het weekend. Non-stop.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: De energieprijzen stijgen maar door. De noodzaak om energie te besparen is nog nooit zo hoog geweest. Doe je het niet zozeer voor het milieu, dan doe je het wel voor je eigen portemonnee. Voor al dit soort vragen organiseert Zon Energie elke eerste en derde zaterdag van de maand tussen 11 en 1 een vast inloopspreekuur in het Dommelshuis. U vindt het energieloket aan de grote leestafel, meteen bij binnenkomst links. De vrijwilligers en de energiecoaches van Zon Energie helpen u graag op weg om energie en geld te besparen. In aanvulling op dit fysieke energieloket in het Dommelshuis heeft Zon Energie samen met de gemeente ook een digitaal energieloket voor Zon en Breugel ontwikkeld, waar u ook allerlei praktische tips en achtergrondinformatie vindt. Dit vindt u op regionaalenergieloket.nl/zonenbreugel.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: In de haven van Oorschot is iedereen welkom voor een gezellig ontmoetingsmoment. Iedere eerste woensdag van de maand kunnen ouderen, jongeren en mensen die graag nieuwe contacten willen leggen vrijblijvend binnenlopen voor een praatje, een ontmoeting en een gratis kop koffie of thee. Bij mooi weer vindt de ontmoeting plaats in de haven, bij regen op de Waterengel. De bijeenkomst is van 10 uur 's morgens tot 12 uur 's middags bij de Waterengel aan de Rijt in Oorschot.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
2: Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Politie, defensie en burgemeesters waarschuwen voor het levensgevaarlijke gebruik van cobra's door criminelen en jongeren. Tijdens een demonstratie in Riel liet de politie zien hoe die goedkope zware knallers woningen en auto's vernielen en zwaar letsel veroorzaken. De politie benadrukt dat het om echte bommen gaat die ook steeds vaker tegen hulpverleners worden ingezet. De korpsen gaan de komende tijd strenger controleren op de illegale handel en pleiten voor een Europees verbod van die cobra's. Politieke partijen van links tot rechts reageren allemaal woedend op de antisemitische rellen tijdens de demonstratie op het Malieveld in Den Haag. Kamerleden en ministers spreken van walgelijk extremisme nadat betogers Hitler groeten brachten, antisemitische leuzen riepen en geweld gebruikten tegen de politie. Zowel oppositie als kabinet roepen op tot een snoeiharde aanpak van de relschoppers. Die rellen versterken bovendien de roep om veel strengere maatregelen bij ordeverstorende demonstraties zoals deze. De Democratische Republiek Congo begint met een nieuwe vaccinatiecampagne om de ebola-uitbraak in het land tot stand te kunnen brengen. 20.000 zorgmedewerkers die actief zijn in de frontlinie in de zwaarst getroffen regio's krijgen het Ervebo-vaccin toegediend dat ontwikkeld is voor de oorspronkelijke stam van het virus. Want voor de nu rondwarende variant bestaat nog geen vaccin. Er zijn inmiddels al ruim 7500 besmettingen en 3639 mensen omgekomen door ebola in de Democratische Republiek Congo. En de Amerikaanse president Trump heeft journalisten van CNN, Politico en MS Now de toegang tot het Witte Huis ontzegd. Volgens experts probeert Trump met het innemen van de perskaarten vooral de kritische berichtgeving over zijn binnen- en buitenlandse beleid te beteugelen. De getroffen media noemen het een vorm van intimidatie en stappen naar de rechter. En analisten verwachten dat de persblokkade van Trump weinig effect zal hebben op de journalistieke verslaggeving van zijn daden. Het weer wisselend bewolkt met kans op lichte regen en later buien. Het kwik zakt naar zo'n 15 graden bij een matige aan de kust tot krachtige westen tot zuidwestenwind. Overdag krijgen we een mix van wolken en zon met ook een paar buien bij 17 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
7: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.
8: Vaststellingsovereenkomst gekregen? Teken nog niets. Laat WRA-juristen hem gratis checken. Zij onderhandelen voor je en halen er vaak duizenden euro's meer uit. WRA-juristen.nl.
9: Mensen tekort of binnenkort extra handen nodig? Vertel in 1 minuut wie je zoekt en wij checken de beschikbaarheid. Binnen 1 werkdag krijg je een persoonlijke link met passende profielen via SNA gecertificeerde partners. www.wrk.team.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
2: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
2: Radio SNB.
0: Met dit uur. De beste muziekvariatie voor het weekend. Non-stop.
10: I just want to lay next to you for a while. You look so beautiful tonight. Your eyes are so lovely. Your mouth is so sweet. A lot of people misunderstand me. That's because they don't know me at all. I just want to touch you and hold you. I love you so much.

don't just want to know about any secret.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Inwoners van Zonnebreugel en omgeving zijn elke tweede maandag van de maand van 1 uur in de middag tot 3:30 welkom tijdens het inloopspreekuur van huis naar werk. Hier kan een ieder hulp krijgen bij vragen over werk, scholing en ontwikkeling. Het inloopspreekuur vindt elke tweede maandag van de maand van 1 tot 3:30 plaats in het Dommelshuis Kerkplein 5 in Zonnebreugel. Huis naar werk is een samenwerking tussen gemeenten en organisaties in Zuidoost-Brabant, gericht op het bieden van 1 ingang en 1 contactpersoon voor alle vragen over werk, scholing en ontwikkeling.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Korenmolen Het Nupke in Geldrop is iedere zaterdag geopend voor bezoekers. Iedereen kan de molen dan gratis bekijken en meer te weten komen over het maalproces en de werking van wind- en watermolens. De molenaars vertellen graag over de geschiedenis van de molen en verkopen ook verschillende soorten ambachtelijke gemalen meel. Korenmolen Het Nupke is iedere zaterdag te bezoeken van 10 uur 's morgens tot 4 uur 's middags aan de Molenakker 3 in Geldrop.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel.
1: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De eilandenstaat Fiji heeft een nationale noodtoestand uitgeroepen vanwege een acute HIV-crisis. Inmiddels is naar schatting 1 op de 60 volwassenen op de eilandengroep besmet met het virus. En die dramatische stijging wordt vooral veroorzaakt door onveilige seks en een ernstig drugsprobleem. Om de uitbraak te bestrijden deelt de overheid nu gratis sneltests, preventieve medicatie en schone spuiten uit. Volgens de HIV Task Force gaat het zeker 5 jaar duren om de epidemie op de eilandenstaat Fiji onder controle te krijgen. Politie, defensie en burgemeesters waarschuwen voor het levensgevaarlijke gebruik van cobra's door criminelen en jongeren. Tijdens een demonstratie in Riel liet de politie zien hoe die goedkope zware knallers woningen en auto's vernielen en zwaar letsel veroorzaken. De politie benadrukt dat het om echte bommen gaat die ook steeds vaker tegen hulpverleners worden ingezet. De korpsen gaan de komende tijd strenger controleren op de illegale handel en pleiten voor een Europees verbod van die cobra's. Politieke partijen van links tot rechts reageren allemaal woedend op de antisemitische rellen tijdens de demonstratie op het Malieveld in Den Haag. Kamerleden en ministers spreken van walgelijk extremisme nadat betogers Hitler groeten brachten, antisemitische leuzen riepen en geweld gebruikten tegen de politie. Zowel oppositie als kabinet roepen op tot een snoeiharde aanpak van de relschoppers. Die rellen versterken bovendien de roep om veel strengere maatregelen bij ordeverstorende demonstraties zoals deze. En de Amerikaanse president Trump heeft journalisten van CNN, Politico en MS Now de toegang tot het Witte Huis ontzegd. Volgens experts probeert Trump met het innemen van de perskaarten vooral de kritische berichtgeving over zijn binnen- en buitenlandse beleid te beteugelen. De getroffen media noemen het een vorm van intimidatie en stappen naar de rechter. En analisten verwachten dat de persblokkade van Trump weinig effect zal hebben op de journalistieke verslaggeving van zijn daden. Het weer wisselend bewolkt met kans op lichte regen en later buien. Het kwik zakt naar zo'n 15 graden bij een matige aan de kust tot krachtige westen tot zuidwestenwind. Overdag krijgen we een mix van wolken en zon met ook een paar buien bij 17 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
7: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.
8: Vaststellingsovereenkomst gekregen? Teken nog niets. Laat WRA-juristen hem gratis checken. Zij onderhandelen voor je en halen er vaak duizenden euro's meer uit. WRA-juristen.nl.
9: Mensen tekort of binnenkort extra handen nodig? Vertel in 1 minuut wie je zoekt en wij checken de beschikbaarheid. Binnen 1 werkdag krijg je een persoonlijke link met passende profielen via SNA gecertificeerde partners. www.wrk.team.
1: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
10: Radio SNB 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
10: Radio SNB.
1: Met dit uur de Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Kinderen kunnen iedere eerste woensdag van de maand komen luisteren naar een verhaaltje bij de kinderboerderij van Kasteel Gelderop. Het voorlezen begint om 3:15 middags en duurt meestal ongeveer een kwartier. Daarna kunnen kinderen vaak nog de dieren voeren. Deelname is gratis, aanmelden is niet nodig. De activiteit vindt plaats bij Kasteel Gelderop, Mierlozenweg 1 in Gelderop. Bezoekers wordt aangeraden om voor het vertrek de sociale media van Kasteel Gelderop te bekijken voor eventuele wijzigingen. Het voorlezen is iedere eerste woensdag van de maand van 3:15 tot 3:30 middags.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Artículos.
1: Dit is het regio prikbord.
2: In de haven van Oorschot is iedereen welkom voor een gezellige ontmoetingsmoment. Iedere eerste woensdag van de maand kunnen ouderen, jongeren en mensen die graag nieuwe contacten willen leggen vrijblijvend binnenlopen voor een praatje, een ontmoeting en een gratis kopje thee of koffie. Bij mooi weer vindt de ontmoeting plaats bij de haven, bij regen op de Waterengel. De bijeenkomst is van 10 uur 's ochtends tot 12 uur 's middags bij de Waterengel aan de Rijt in Oorschot.
1: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: De jeugdgemeenteraad is op zoek naar externe begeleiders voor het begeleiden van verschillende werkgroepjes. De jeugdgemeenteraad vergadert ongeveer 7 keer per jaar op donderdagmiddag vanaf 4 tot 5. Tussendoor werken de leden van de jeugdgemeenteraad in groepjes aan projecten, hooguit 2 keer per maand. De begeleiders helpen de jeugdgemeenteraadsleden met de uitwerking van hun projecten. De begeleiders krijgen geen vergoeding voor hun inzet, wel heel veel waardering. Ze mogen de door hen gemaakte onkosten declareren. En heeft u hiervoor interesse of wilt u meer informatie? Stuur dan een bericht naar jgr@zonenbreugel.nl en of kijk op www.zonenbreugel.nl/jeugdgemeenteraad.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De eilandenstaat Fiji heeft een nationale noodtoestand uitgeroepen vanwege een acute HIV-crisis. Inmiddels is naar schatting 1 op de 60 volwassenen op de eilandengroep besmet met het virus. En die dramatische stijging wordt vooral veroorzaakt door onveilige seks en een ernstig drugsprobleem. Om de uitbraak te bestrijden deelt de overheid nu gratis sneltests, preventieve medicatie en schone spuiten uit. Volgens de HIV Task Force gaat het zeker 5 jaar duren om de epidemie op de eilandenstaat Fiji onder controle te krijgen. Politie, defensie en burgemeesters waarschuwen voor het levensgevaarlijke gebruik van cobra's door criminelen en jongeren. Tijdens een demonstratie in Riel liet de politie zien hoe die goedkope zware knallers woningen en auto's vernielen en zwaar letsel veroorzaken. De politie benadrukt dat het om echte bommen gaat die ook steeds vaker tegen hulpverleners worden ingezet. De korpsen gaan de komende tijd strenger controleren op de illegale handel en pleiten voor een Europees verbod van die cobra's. Politieke partijen van links tot rechts reageren allemaal woedend op de antisemitische rellen tijdens de demonstratie op het Malieveld in Den Haag. Kamerleden en ministers spreken van walgelijk extremisme nadat betogers Hitler groeten brachten, antisemitische leuzen riepen en geweld gebruikten tegen de politie. Zowel oppositie als kabinet roepen op tot een snoeiharde aanpak van de relschoppers. Die rellen versterken bovendien de roep om veel strengere maatregelen bij ordeverstorende demonstraties, zoals deze. En de Amerikaanse president Trump heeft journalisten van CNN, Politico en MS Now de toegang tot het Witte Huis ontzegd. Volgens experts probeert Trump met het innemen van de perskaarten vooral de kritische berichtgeving over zijn binnen- en buitenlandse beleid te beteugelen. De getroffen media noemen het een vorm van intimidatie en stappen naar de rechter. En analisten verwachten dat de persblokkade van Trump weinig effect zal hebben op de journalistieke verslaggeving van zijn daden. Het weer wisselend bewolkt met kans op lichte regen en later buien. Het kwik zakt naar zo'n 15 graden bij een matige aan de kust tot krachtige westen tot zuidwestenwind. Overdag krijgen we een mix van wolken en zon met ook een paar buien bij 17 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
3: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
2: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
4: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
5: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
6: Wil jij je privéadres niet langer openbaar maken, maar wel professioneel voor de dag komen? Huur dan al een zakelijk postadres vanaf €9,95 per maand. Of kies voor een compleet bedrijfsadres voor slechts €19,95 per maand. Inclusief digitaal gescande post en maandelijks opzegbaar. Regel het vandaag nog eenvoudig via mijnbedrijfsadres.nl.
7: Tocht buiten de deur houden en je energierekening verlagen met een Valdorpel op maat? Dat doe je met valdorpelshop.nl.

0: het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
1: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio.snb.nl.
1: Radio SNB.
0: Met dit uur. Caribisch Carousel met Marion Del Prado.

0: Gentili.
1: Goedenavond allemaal, het is 14 september. Nou, ik heb dit weekend heel weinig gedanst. Misschien ga je dat in mijn muziek terugluisteren. Misschien ook niet. Er worden weer 2 uurtjes Caribisch Carousel. Dit is dus Caribisch Carousel bij Radio Zon en Breugel. En ik ben er tot 9 uur.

overhoop heeft Albita Heads. Een dame die ik toch al wat jaren volg en ook af en toe weer nummers tegenkom waarvan ik denk, ja, die ga ik weer draaien. Nou, dit is Caribisch Carousel. Het kan zijn dat er inmiddels ook luisteraars in Oorschot en Best meeluisteren. We zijn langzaam maar zeker bezig om de programma's bij elkaar te vegen in het kader van een streekomroep die volgend jaar gaat plaatsvinden. En nou, als je nog nooit naar dit programma hebt geluisterd, het is een programma waar voornamelijk muziek van de westkant van de aarde wordt gedraaid. Soms ook wel een beetje Afrikaans. En het is positieve muziek. Het is oude muziek van de maestro's van Cuba. Maar ook moderne muziek. Het zijn veel genres. Op dansscholen wordt van alles en nog wat geleerd. Op feesten wordt ook van alles en nog wat gedanst. Dus in dat kader probeer ik de muziek uit te zoeken. En als je Spaans verstaat, dan hoor je meestal wel wat thema's, wat gedachten van mij in het programma. De volgende is Hypocrisia. Ik heb een hekel aan die eigenschap. Mooie nummer van Afro-Cuban All-Stars met Felix Baloy.

wordt overal over gezongen. Dus dat is fijn. Ik zei het in het eerste uurtje al, of in het begin van het programma bedoel ik, dat ik weinig gedanst heb. Nou, dat kan resulteren in een wat rustiger programma. Of juist een programma met muziek, met energie. Het is geen dansprogramma, geen dansluisterprogramma. Ik probeer toch altijd wel energie in de nummers te brengen. Maar ja, er is ook rust. En als je de hele dag gewerkt hebt of je zit te eten, dan is het gewoon fijner dat je lekker een beetje relaxe muziek kan horen. Wat gebeurt er altijd in al die uitzendingen die ik heb? Want het is elke week anders. Ik heb ook elke week andere muziek. Soms lukt dat beter dan de dag, de week daarvoor. Dan heb ik een beetje keuzestress uit wat ik dan voor muziek wil draaien. En het zijn maar 12 nummers per uur. Dus dat is altijd te weinig. Ik heb wel eens gevraagd naar 3 uur, maar dan moet ik zoveel voor gaan bereiden dat dat ook weer lastig is. Afijn. We gaan door met een nummer. Ja, ik heb het heel vaak over AI. En daar kom ik straks nog even over terug. Ik denk ook dat het mogelijkheden geeft voor muzikanten. Want ja, je hebt geen band nodig. Je kan instrumenten laten spelen of zelf instrumenten spelen. En dan een band samenstellen. Nou, dit nummer, ik weet het niet of het nou AI is of niet. Ik vind het in ieder geval een mooi nummer. En vooral omdat er ook violen in voorkomen.

Ja, want dat probeer ik ook meestal wel. Gewoon wat gevarieerdere muziek te laten horen, ook qua instrumenten. Nou, ik weet het niet. Er is een hele rij DJ's die bij zo'n nummer staan. Dus er zal vast wat gerommeld worden met AI. Maar ja, die AI geeft je ook veel meer mogelijkheden, zoals ik net zei. Als je zelf kan zingen, dan kan je jezelf inzingen, zoals dat heet. Als je zelf muziek maakt, kan je muziek maken, zoals dat heet. En zing je slecht, dan kunnen ze... Kan AI gewoon heel vaak je stem, kan je heel vaak je stem inladen en dan maakt hij er toch nog iets van. Ik denk dat heel veel mensen slecht zingen en dat de muziek misschien wel vaak zelf gemaakt wordt. Maar mijn dochter is zangeres, die zou dit denk ik nog niet willen. Want als muzikant is het natuurlijk wel een beetje lastig. Want optredens en zo, ja. Tenzij mensen gewoon heel erg van live muziek houden. En dat is gelukkig nog zo. Maar daar moet je wel voor betalen. De volgende is een bachata.

Bachata is, die horen ook thuis in dit programma. Want op alle dansfeesten worden er wel bachata's gedraaid. Ik kom straks even terug weer op dat AI. Voorlopig een lekker nummer. Kwam ik ook weer tegen van Gilberto Santa Rosa en Choco Horta. Speciaal voor Wilbert. Mijn radiomaat die op Bonaire zijn programma in.

0: Se acabó el guateque, chop.
1: Ik kreeg hem ooit doorgeschoven van Wilbert. Wilbert draaide toen nogal met mij samen dit programma. En hij draaide ook als DJ. Ik kan nooit zo goed uitleggen wat ik bedoel met kwaliteit. Als mensen bij ons, DJ's bij ons zich aanmelden, dan zeg ik altijd, ja, ik wil kwaliteitsmuziek. Dat is natuurlijk heel erg afhankelijk van je smaak. Maar er zit toch ergens wel een grote gemene deler. En dat heeft toch met de inhoud van de muziek en de muzikaliteit te maken. Dus Gilberto Santa Rosa en Choco Horta. We hadden het net over AI en ik kreeg wat informatie toegestuurd en wat nummers. Want binnen het Salsa-circuit lopen natuurlijk ook een heleboel muzikanten rond. Eigenlijk niet getalenteerde muzikanten die niet bekend zijn. Mensen die thuis dingen doen en zo. En het is altijd lastig als je dus dan geen orkest kan samenstellen. En trouwens, het hebben van een orkest is sowieso in deze tijd heel moeilijk. Want je moet dan wel heel veel optredens hebben. Nou, heel veel mensen hebben met de tegenwoordige mogelijkheden van AI natuurlijk mogelijkheden zat. Ik heb van Ramfi Eduardo Fermin heb ik een aantal nummers gekregen. Hij is muzikant. Hij speelt piano, gitaar, akoestisch, elektrisch, basgitaar, bongo en conga. En zijn zoon drumt. Nou, dan zijn er natuurlijk nog de raspa en het hout. Maar dat kan je als muzikant meestal wel. Tenminste in dit genre. Hij is ooit begonnen om het eens uit te gaan zoeken. En heeft inmiddels een aantal nummers op Spotify staan. Ik heb er eentje toegestuurd gekregen. Toen ben ik gaan zoeken. Nou, uiteindelijk weet ik nu al zijn nummers te vinden. Die ga ik de komende maanden ga ik die draaien. En het is gewoon echt wel heel leuk als je op die manier toch muziek kan maken. De teksten worden geschreven. De muziek is dus ook zelf op een paar instrumenten na is die zelf gemaakt. Het enige wat ontbrak waren zangers. Maar goed, AI heeft vreselijk veel mogelijkheden om eigenlijk samengevat 3 mogelijkheden om stemmen te genereren. Je kan je eigen stem inzingen. Je kan jouw stem een aantal keren laten opnemen en dan genereert AI daar wel een mooie stem van. En je kan een volledig nieuwe stem in zo'n nummer zetten. Nou, afijn, ik denk dat veel mensen aan het experimenteren zijn. De volgende is een bachata en de tekst sprak mij ook heel erg aan. Ramfi, ik ga je nummers draaien. Het is stop, even wachten. Het nummer heet Eerlijkheid Bachata. En ik zou zeggen, als je meer nummers van hem wil horen, dan ga naar Spotify Ramfi Eduardo Fermin. En daar staat een hele rits.

in deze zin, de muziek is gewoon gecomponeerd, is gemaakt, is gewoon door iemand erin gezet. En ik weet dat de zang wat moeilijker was. Maar het is toch wel grappig, want je kan heel veel teksten natuurlijk in kwijt. Het is gewoon makkelijker combineren dan als je met mensen zit. En afijn, het is hartstikke leuk dat op deze manier toch mensen die thuis zitten te musiceren in de lucht komen. Ramfi Eduardo Fermin, je kan hem zoeken op Skif of op Spotify. De volgende is weer een mooie. En dat is er eentje van de CD die waar ik het vorige week over had. Amor y Salsa van Pablo Milanés. De 80ste verjaardag. En die CD is gemaakt met heel veel artiesten. En deze is met Aimé Nuviola, ben ik ook een fan van. En Gonzalo Rubalcaba. Die naam heb ik al zo moeite mee. Ik ga niet meer praten.

Nou, daar hoef ik niks over te zeggen over die nummers en ook die van vorige week. Echt prachtige cd's. Het zijn twee cd's, dus ik ben er voorlopig nog niet op uitgedraaid. Voor de mensen die vorige week niet geluisterd hebben, Pablo Milanés is een hele bekende Cubaanse zanger en dichter. Hij is in 2022 in Madrid overleden, dus hij heeft eigenlijk toch nog wel lang geleefd in deze tijd. Hij heeft een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van de Cubaanse Nueva Trova. En dat was samen met Silvio Rodríguez en Noel Nicola. Conservatorium heeft hij natuurlijk gedaan. Hij is eerst met gospel en soul bezig geweest. En na zijn militaire dienst ten tijde van de Vietnamoorlog, waar Cuba een rol speelde, is hij muziek gaan maken met sociale thema's. Nou, het is iemand die ook heel veel op de achtergrond muziek heeft gemaakt voor een aantal mensen. Mooi, en zoek het maar eens op internet wat voor iemand het is, want anders wordt het een praatprogramma. In ieder geval een hele mooie cd. Salsa is. Nou, dan ben ik het even kwijt, maar ik zal hem zo nog even herhalen en dan kan je hem vinden op Spotify en andere platformen. Nu gaan we naar een grappige cover. Want Andy Montañez is.

Dat nummer, zoals ik het kende, ging over Havana van Manolito y su Trabuco. Deze keer dus over Puerto Rico. Door Andy Montañez en Voltio. De volgende is een nummertje van een band die op het ogenblik vrij vaak live te zien is. Een leuke band is het, Trio Septepto Trio Los Dos. Ze zijn 11 oktober in de kerk in Bemmel. Bij, hoe heet dat, Jesse Salsa Salon. Het is een, ik zou daar naartoe gaan. Ook als je niet van salsa houdt, is het gewoon een ontzettend leuke band om te luisteren. Ze hebben, Juan de zanger is daarmee gestopt door gezondheidsredenen. En ze hebben inmiddels een nieuwe Cubaanse zanger. En het is echt gewoon een leuke band. Ik ga een nummer draaien waarin je nog Juan hoort, dus de oude zanger. En de titel kan ik nooit uitspreken, want die staat Que me eloquescas tú. Ik heb vaak geprobeerd, lukt nog steeds niet.

En we zijn alweer in de laatste 10 minuten van het eerste uurtje Caribisch Carousel beland. Dat houdt in dat waarschijnlijk dit nummer uitdraaien en dan nog één nummer. En dan hoop ik dat jullie blijven luisteren na de klok van 8 uur.

dat... Nou... Nee, ik denk dat ik nog een half nummertje straks ga draaien. Dit wist ik ook niet. Het is een Cubaanse uitdrukking. Que bola. Ik dacht altijd, waar hebben ze het over? Maar het betekent gewoon, hoe gaat het? Sonero.

Oh ja, en de cd van Pablo Milanes heet natuurlijk. Amor y Salsa. En, dat ding. En daarbij moet je de 80 anniversario, dus de 80e verjaardag zoeken.